0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is steeds meer hoop dat er een oplossing wordt gevonden tussen werkgevers en de vakbonden over de sociale zekerheid, zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. Ze zouden achter de schermen samen bezig zijn met een alternatief plan om het kabinet te overtuigen miljarden bezuinigingen van tafel te vegen. Een polderdeal noemen ze het. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea, zeker als ze Amerika niet helpen in het Midden-Oosten. En Femke Broeders-Bol moest eraan wennen om op de estafette maar 400 meter te rennen in plaats van de 800 meter waar ze tegenwoordig op actief is. Ze won met de estafette vrouwen Europees goud op de 4x400 meter. Een stokje overgeven, het lopen met de meiden en het winnen van goud voelde als vanouds, zei ze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1 Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was niemand aanwezig in de woning. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En het leger van Zuid-Korea is begonnen met een militaire oefening samen met de Amerikanen. Dat is opmerkelijk, want een paar uur geleden kondigde president Trump toch aan de oefeningen terug te willen schroeven. Trump vindt dat Noord-Korea geen vlieg kwaad doet en Zuid-Korea wil Amerika ook niet helpen in Iran. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, is er nog weinig veranderd, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts onveilig. En een even grote groep is wel eens geïntimideerd. De actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, meldt het Parool. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1-circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. King.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1 Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Niet alle buren kunnen terug naar huis. Voor hen is opvang geregeld. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafette vrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op datzelfde onderdeel het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 14 medailles. 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door. Al kan er ook af en toe nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
2: Ah, maandagmorgen. Gelukkig is er bijna weekend.

0: Zo, net 6 uur geweest. Dat is wel even wennen. Na 4 weken lang kink zomerprogrammering. Weer terug bij af. Terug bij normaal. Kortom, hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
0: Ja, tijdens de zomerprogrammering deed ik wel 2 weken lang ook de vroege ochtend. Maar die begon tijdens de zomer dan wel een uurtje later. Dus het was maar even wennen om de wekker te horen gaan. Maar ik wil niet de enige zijn, want vandaag begint in regio Noord weer het normale leven. Dus ik kan me voorstellen dat voor jou ook weer gewoon...
3: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal bezig.
0: Nou ja, wakker worden dus op de maandag met een flinke portie alternative rock.
4: Waar je beleven wordt.
0: Even kijken, wat wordt het vandaag? Frisjes? Nou ja, waar we vorige week donderdag nog 38 miljoen miljard graden hadden, wordt het vandaag hooguit een graad of 22. De dag begint met zon, maar later is er wel weer bewolking, met vooral in de ochtend hier en daar regen. Daarna blijft het op de meeste plekken wel droog.

De nieuwe single van Florence Road. Na Storm Warnings en Hang Me Out to Dry was dit de nieuwe. Die heet 7563. Hallo, goedemorgen. Met Michiel op de vroege maandag dus. Krijgen we wat berichten binnen van mensen die ook gewoon heerlijk wakker zijn al. Niks uit handje. Mooie vakantie gehad ook. Ronald die laat weten dat hij al een week lang weer aan de slag is. Fijn om weer gewoon zo 's ochtends vroeg een stem te horen op de radio. En Mariska die voelt de pijn ook. Of de pijn. Die laat weten van haar dat de eerste dag na 3 weken in Frankrijk vandaag weer aan de slag. Maar gelukkig, zegt ze, is er koffie en kink. En dat is volledig correct. Ja, alles weer gewoon een beetje bij het oude. Ook de Kinkstart liedjes en zo. Kinkstart kopje koffiekrantje mooi. Van 6 tot 9 ochtendshow om 9 uur. Erik Kortom, 12 uur Isabel. 3 uur Stefan Koren en om 6 uur is weer de avondshow met Jim Voorwald. En dat klinkt helemaal normaal, maar later volgende vertel ik je iets dat niet alles helemaal is zoals je het gewend bent. Er gaan nog wel een paar dingen veranderen die ik denk dat ze leuk zijn. Ik ga je rond 8 uur er weer over vertellen. Oh, spannend zou het zijn. Nou, te doen gebruikelijk, gewoon de beste muziek bij Kink. Zometeen Kaiser Chiefs, eerst New Order. Dit is

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op om vrouwen veilig thuis te laten komen, is er nog weinig veranderd. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar op straat iets intimiderends mee, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Door de grote bosbrand in België moeten ook in Duitsland mensen evacueren. In Monschau, vlak over de grens, zijn tientallen mensen uit voorzorg uit hun huizen gehaald. Door de steeds draaiende wind is de brand grillig. En het afgelopen EK atletiek was voor Nederland het succesvolste ooit. De estafettevrouwen pakten op de slotavond goud op de 4x400 meter, de mannen brons. De ploeg komt thuis met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken bewolkt met wat regen. Daarna breekt de zon door, het eerst in het westen. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: Duidelijk. Strokes by Kink. En Hard to Explain.
1: Ik heb de hele tijd... Als het liedje afgelopen is, dan ben ik heel erg geconcentreerd. En nu ben ik op tijd en dan ben ik toch net weer te laat. Potverdorie, potverdomme. Hallo, goedemorgen. Het is 7:08. En vandaag is het maandag 17 augustus. De eerste berichten die komen ook al binnen van mensen die het fijn vinden om weer tussen 6 en 7 een stem te horen na de zomerprogrammering.

Het feit dat het, ja, dus de hele tijd is het hartstikke warm en ineens gaat het regenen. Regen, ja, ja, dat is dan ook onderdeel van deze maandagochtend. De dag begint met buien. Het is bewolkt, er trekt regen naar het oosten. Vanuit het westen wordt het wel een poosje droger, maar vanmiddag is er weer veel bewolking. En in het oosten nog kans op een bui. Temperatuur vandaag een graad of 21. Hey, het is de eerste Kingstart weer op zijn normaal sinds tijden. Wat ik ook dan weer nodig heb, is nieuwe Ik was vandaag je oudjes. Ja, dat is ook weer terug om 19:15. Ik was vandaag je oud, een ontdekking van een medekinker, waardoor jij net wat slimmer wakker wordt. Of een verhaal wat je toch echt even moet delen, omdat er een leerzaam iets in zit. Misschien kun je nog wel herinneren van vroeger. Ik was vandaag je oud. Dat is er weer. Mocht jij nou gedurende de zomer de afgelopen weken iets hebben te horen gekregen waarvan je dacht, oh, dat is leuk voor Ik was vandaag je oud, nog even een keer naar Veenstra sturen als het weer, weer terug is. Het is weer terug. Dus stuur inderdaad maar eventjes. Want wie weet hoor je dan jouw Ik was vandaag je oud om 19:15 op de radio. Kun je het inspreken of intikken met de King Cap en luisteren dus 19:15. Zometeen Smashing Pumpkins, Golden Earring, nu Mumford & Sons.

voor eens even op de vochtige, natte maandagochtend. En ik hoop dat je het gevoel hebt alsof je een wereldreis of een miljoen hebt gewonnen. Uit onderzoek naar de kleine geneugten van het leven is er niks wat zo gelukkig maakt, nog gelukkiger dan een dikke auto, een wereldreis of een miljoen op de bank, als uitgerust wakker worden na een fatsoenlijke nachtrust. Dus dat je echt wakker wordt en je denkt van, hè? Niet rudely awakened by the alarm clock. En gewoon echt niet van, god, heb ik lekker geslapen, dat je de hele wereld aan kan. Dat gevoel. Op de tweede plek is onverwacht geld terugvinden in een oude... Oh, kijk eens. Ik heb, omdat het vandaag regende en ik had er op de fiets, heb ik voor het eerst een lange tijd weer een lange broek aan. Nou, jammer. Nee, er zit niks in. Nou, er zit genoeg in de broek, mensen. Nee, maar... Jezus, feesta. Maar er zit geen geld in. Op de derde plek is lekker tegen je partner aankruipen in bed. En dan vervolgens wel weer na die hele fijne nachtrust ook weer lekker wakker worden. Dus ja, dat is fijn. Dus ik hoop dat je een goede nachtrust hebt gehad, want dat je de wereld aan kan.

0: onderwerp van 7 uur. De zomervakantie is in ieder geval voor regio Noord voorbij. Dus wordt het ook in de trein drukker. Daarom komen er flink wat extra treinen bij. Worden ook langer of juist korter. De NS gaat flink schuiven. Het Parool heeft er informatie over. En Michiel Frazenstorm praat je zo meteen over bij in het ANP-bulletin van 7 uur. Daarna de radio. Red Hot Chili Peppers, Nothing But Thieves en The Cure. Ja, en wat daar achteraan komt, dat bepaal jij. Waarmee wil jij jouw maandag eens lekker laten beginnen? Wat kan ik voor jou draaien als Kinkstart? Dat gaan we ook weer gewoon doen vanaf vandaag. Nou, laat het even weten. Pak je telefoon, open de Kink-app, druk op contact. En tik of spreek in wat zou jij graag willen horen voor je vroege maandagochtend Kinkstart.
1: Kink. Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog altijd worden veel jonge vrouwen lastiggevallen op straat, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 maken wel eens iets intimiderends mee, zoals een aanraking of een vervelende opmerking. Om vrouwen veilig thuis te laten komen begon een jaar terug de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was de moord op Lisa van 17. Door de grote bosbrand bij natuurgebied Hoge Venen in België moeten ook mensen bij de grens in Duitsland evacueren. In delen van het stadje Monschau moesten tientallen mensen hun huis uit. De brand in België wordt groter en door de veranderlijke wind is het verloop onvoorspelbaar. De zomervakantie loopt op zijn eind en dus wordt het ook in de trein weer drukker. Daarom zet NS volgende maand bijna 170 treinstellen extra in, schrijft het Parool. Treinen worden ook langer of juist korter. En reizigers worden verleid om een eerdere of latere trein te pakken als die minder vol zit. En Nederland komt met 14 medailles thuis na het EK atletiek in Birmingham. Op de slotavond pakt de rest de vette vrouwen met onder andere Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver de 50 gouden plak op de 4x400 meter. En werden zo voor de derde keer op rij Europees kampioen. Nog niet eerder waren de Nederlandse atleten zo succesvol op een EK. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken bewolkt met wat regen. Daarna breekt de zon door, het eerst in het westen. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog niet al te druk op de weg. Er staan een paar files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De verbindingsweg naar de A10 Noord richting Amersfoort is dicht. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen bij de Heinenoordtunnel. Maar inmiddels is de rijbaan weer vrij.
1: Kink Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
4: Kinkstart.

0: Michiel hier.
1: Welke Michiel?
2: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: We kijken, Erwin is erbij. Die stuurt, het is geen fijn fiets weer naar kantoor. Back to normaal en de pepernoten liggen al in de schappen.
4: Ja.
0: Marijke vanuit Zeeland, er valt nat spul uit de lucht. Wat is dat? En ook Robert is erbij.
5: Hele goedemorgen Michiel en alle medekinkers. Week 34 is van start. Korte broeken weg, parapluutjes tevoorschijn. Groetjes allemaal, hoi hoi.
0: Ja, nou ja, korte broek kan misschien nog steeds, want het is niet echt heel koud. Maar parapluutjes, ik heb wel weer de waterafstotende jas aangehad vandaag op de fiets. Want het begint bewolkt vandaag en het trekt regen van het westen naar het oosten. Als dat dan trekt na het natte, komt er vanuit het westen wel een periode van droogte. Dat is lekker. Dus na de regen wordt het droger vanuit het westen. Vanmiddag is er veel bewolking, af en toe zon. En in het oosten blijft wel de hele dag kansen op een bui. Temperatuur vandaag een graad of 21.

0: Lekker, de Cure bij Kink. Even een berichtje van Pieter dat binnenkomt.
1: Morgen Michiel, morgen medekinkers. Klinkt een beetje verrot. Weekendje in Iwana. Wat was het fucking vet. En dan word je wakker. En dan denk je, wat is dit? Mensen, dit is regen. Fijne maandag. Hoi hoi.
0: Ja. Nirvana Tuinfeest, leuk festival in Lierop, was afgelopen weekend. Met ook veel Kinkprijskaartwinnaars, want daar hebben we ook nog kaartjes weggegeven. Fijn dat je luistert in hem gehad, Pieter. Hey, de Nederlandse economie draait heel goed op de importheffingen van Trump. Importheffingen van Trump, niet Truf. Hoe dan? Nou, heel veel bedrijven krijgen miljoenen terug, omdat een deel van die importheffingen onwettig bleken te zijn. Alleen Philips ontving al 186 miljoen euro terug. En de 10 grootste Nederlandse exporteurs hebben samen meer dan een tegoed van 1 miljard. Ook Heineken en Ahold Delhaize hebben mogelijk honderden miljoenen tegoed. Het onverwachte geld, is een lekker opstekertje. Die waren dus al geheft, de importheffingen, maar een deel bleek gewoon niet terecht. En de Rutger Stichting begint met een nieuwe campagne om mensen te wijzen op het kwetsende karakter van schelden met termen als hey homo of doe niet zo gay. Dat lijkt misschien heel klein, bedoel je homo. Maar als LHBTI'ers zulke opmerkingen steeds opnieuw horen, kan het leiden tot eenzaamheid, uitsluiting en mentale stress. En daarom start Rutgers een campagne die vooral jongeren ervan bewust wil maken dat dat echt impact heeft en laat zien dat omstanders kunnen helpen. Alleen al vragen waarom iemand zoiets zegt, aangeven dat het niet oké is, of iemand steunen, kan de sfeer veiliger maken. Al dus de Rutgers Stichting.
2: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: En er is nog meer nieuws dat we moeten behandelen, maar dan ook gelijk met een muzikaal linkje. Norbert, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Jouw Kinkstart-verzoek sluit helemaal aan bij Breaking News.
3: Ja, Blackpools. Oh, sorry, mag ik niet zeggen.
0: Ja, nou ja, bij deze.
3: ja, inderdaad, ja.
0: Ik lees het ook bij nu.nl nu. Astronomen hebben bewijs gevonden voor het bestaan van een zwarte gatster. En die ster is mogelijke verklaring voor mysterieuze rode vlekken in het heelal. Nu.nl gaat wel gelijk door, die legt al de vergelijking. Toen de band Soundgarden het bekende nummer Black Hole Sun schreef, waren ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met behulp van de James Webb-telescoop is er een object gevonden dat lijkt op zo'n Black Hole Sun, een zwarte gatster. Black Hole Sun is gewoon in het nieuws vanochtend.
3: Prachtig, hè?
0: Ja, heel mooi. Ja, en dan is het ook duidelijk. Wat wil jij graag horen om deze maandag te beginnen?
3: Black Hole Sun van Soundgarden.
2: Kinkstart.

Een van de allermooiste dingen van dit radiostation vind ik nog altijd de community eromheen. En hoe alle medekinkers ook een beetje naar elkaar omkijken. Zoals dit bericht van Maurice. Die stuurt eigenlijk aan iedereen die daardoor geraakt wordt. Morgen succes met je kinderen en uit bed en huid krijgen. Jezus, Michiel. Praten gaat moeilijk vandaag, merk je het? Nog een keer. Marie stuurt morgen succes met je kinderen uit bed en uit huis krijgen aan alle Noorderlingen met dit toch wel hoognodige grafweer. Grafweer ook. Ook in Rotterdam veel regen, dat laat Annette weten. Normaal wandel ik over de Erasmusbrug, maar vandaag de tunnel maar door, want ik ben al zo ontzettend nat geregend. Ja, hier, ja. Ik heb wel een regenjas aangedaan vanochtend op weg naar werk, want op fietsje heb ik zo'n, dan is mijn haar gelijk zo'n poedel. De rest van de dag. Ook doe ik er een capuchon op, maar dan komt het haar zo onderuit. Ja, kleine problemen. Maar inderdaad, regen vandaag. En die regen trekt weg naar het oosten. Daarna wordt het al snel wat droger in het westen. In het oosten blijft er de hele dag wel kans op een bui. Bijna 7:30. Michiel Vraas, stormpraatjes meteen bij in het ANP-bulletin over onder andere 8 op de 10 jonge vrouwen. Dus echt heel veel. 8 op de 10 jonge vrouwen heeft het afgelopen jaar meegemaakt dat ze zich onveilig voelden op straat. Dat in het ANP-bulletin gelijk erachteraan. Onder andere The Smiths, The Cranberries en nieuwe muziek uit Nederland van Cloud Surfers.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Kink. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Voel me zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
11: Hit it!
2: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Half acht. Kink. AMP Headlines.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ondanks dat er meer aandacht is voor hun veiligheid op straat, maken veel jonge vrouwen toch nog vervelende dingen mee, zoals een ongevraagde aanraking. Het overkwam afgelopen jaar 8 op de 10 jonge vrouwen, meldt 1 Vandaag. In Zaandam is vannacht een explosie geweest in een appartement. De klap was zo heftig dat de achtergevel werd weggeblazen. De straat ligt vol glas en is daarom nog dicht. Een aantal omwonenden moest weg. En de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich niet meer uit naar de grens met Duitsland. Bij het blussen krijgt de brandweer hulp van boven. Volgens Belgische media regent het pijpenstelen. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken bewolkt met wat regen. Daarna breekt de zon door, het eerst in het westen. Het wordt 19 tot 22 graden.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet al te druk op de weg. Er staan een paar files op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Koog en Zaanstad-Zuid, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten op onthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 tot 15 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file. Ook daar is het oponthoud bijna een kwartier.
8: Kink.

0: Nieuwe muziek uit Nederland. Het doet mij een klein beetje denken aan de Manchester Sound, zelfs hier en daar. Heel fijn. Ik word heel blij van I Really Waste My Time With You. Cloud Surfers, Ifs, Buts en Maybes. Zo heet dit nieuwe liedje. Goedemorgen, 7:42. Bijna tijd voor Ik Was Vandaag Je Oud. Een ontdekking van een medekinker waarbij je toch even denkt bij jezelf... oh ja, joh, nooit bij stilgestaan. Of nooit gerealiseerd. Nou ja, dat is bijna aan de beurt. Voor het zover is, even eenzelfde ingooien. Te beginnen met dit berichtje van Ed. Die vraagt of iedereen wil ophouden met de flauwe regengrappen op alle socials. Ze zijn niet leuk en iedereen weet wat het is. Nou, ik had ze nog niet gezien, maar ik vermoed dat iedereen op socials roept van... hey, wat valt er toch uit de lucht? Wat is het allemaal? Ik denk dat dat een beetje een ding is wat er nu gebeurt. Ja, en zo kwam ik ook op... misschien hebben we dit net gehoord in het ANP-bulletin over die grote bosbranden in België. En dat zijn ze nu aan het blussen. Maar het regent, dus dat is handig. En dit was net in het nieuws.
1: Volgens Belgische media regent het pijpen stelen.
0: En ik denk bij mezelf, waar slaat het eigenlijk op? Nou, even uitgezocht. Het regent pijpen stelen. Heel vroeger.
2: Vroeger?
0: Had je van een pijp, hè? Een pijp die je rookt. Die had je vroeger in heel lange, dunne modellen. Een heel lange steel aan het einde, een kommetje. Vooral in Gouda waren ze er heel erg bekend om. De Goudse kleipijpen, kleipijpen waren dat. En het regent pijpenstelen, de steel van een pijp... vooral die kleipijpen, hadden dus een heel lange steel. Soms tientallen centimeters lang. Een lange, dunne, rechte steel. En als het dan keihard regende... dan zag je allemaal van die lange, rechte strepen water uit de lucht komen... die leken op de lange stelen van kleipijpen. En daar komt de uitdrukking... het regent pijpenstelen vandaan. Ja. Nou, deze heb ik even opgezocht. Dit was een bonus. Het is nu namelijk wel weer hoog tijd voor de terugkeer van...
3: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:45. Wakker worden... op een manier dat je bij jezelf denkt... hé, ik ben nu wat slimmer dan gisteren. Dankzij een ontdekking van een medekinker. En vandaag heeft hij alles te maken met de grote hype van vorige week. Ja, inmiddels liggen ze compleet nutteloos in de la. De eclipsbrillen. Maar wat hebben we een lol gehad. En wat bijzonder was het, hè. Eens in de 30 miljoen miljard jaar... is er een zonsverduistering. Nou, dat valt misschien nog wel mee. Ik kreeg dit bericht binnen van Helene.
4: Goedemorgen, Michiel. Goedemorgen, medekinkers. Het was dan niet vandaag, maar het was vorige week bij de eclips... dat ik erachter kwam dat er elke 16 tot 18 maanden... wel ergens op de aarde een volledige zonsverduistering is. Dus zo bijzonder is het eigenlijk helemaal niet. Toch ga ik die eclipsbril wel even bewaren, want ik vond het wel echt super gaaf. Doei!
0: Ja, wacht even. Ja, 1999 was de laatste keer. De volgende keer is in 2081 en dan zijn we allemaal dood. Als je nu niet kijkt, dan... Blijkt nou, Helene heeft gelijk. Een totale eclips is er gemiddeld eens per anderhalf jaar. Alleen telkens op een andere plek op de wereld. Zo'n eclips is op maar een hele smalle strook op aarde zichtbaar. En als je dan het weer uitzoomt en zegt van... hé, maar ik wil op deze ene specifieke plek wil ik wachten tot de volgende eclips... ja, dan kan het wel eens snel een jaar of 100 duren. Dus een totale zonsverduistering klinkt als iets wat maar heel zelden gebeurt. Maar ergens op aarde is er gemiddeld eens per anderhalf jaar gewoon eentje. Het zeldzame is dat die precies over jouw woonplaats trekt. Daar kun je inderdaad zomaar eens 100 jaar op moeten wachten.
3: Ik was vandaag jaar oud.
0: Dankjewel alleen voor deze Ik was vandaag jaar oud. Ik was vandaag jaar oud toen ik me dat realiseerde... dat een eclipse helemaal niet zo heel erg bijzonder is. Je moet alleen... bereid zijn om te reizen om de volgende keer niks te kunnen zien. En was de zonsverduistering? Niks gezien. Nou, dat klinkt als een geslaagde middag. Goedemiddag. Terry Kramer is nu wel.

0: Broadway.
1: God, ik schiet in de lach terwijl de microfoon openschiet. Staat Niek Zuid en de Shikari. Of voor vrienden, en de Shakira. Dit heb ik letterlijk een keer gezien. Hè? Dit was, dit zal misschien wel 15 jaar geleden zijn geweest. Volgens mij heette het toen nog de HMH en niet de AFAS Live. Maar je hebt dat, misschien ken je het wel, maar je hebt dat van die grote lichtborden aan de buitengang. Aan de buitenkant, bij de ingang. Waar dan staat wat er de komende tijd allemaal aan concerten komt. En daar stond er echt letterlijk een keer, binnenkort, enter Shakira. Ik dacht me zo, nou, is dat overlegd? Weet zij daarvan? Maar goed. Enter Shakira. Ja, mensen. Enter Shikari. En find out the hard way. Het is bijna 8 uur. Aan Pebbletijd van 8 uur komt er aan. Daarna Talking Heads, Paramore. De bekendmaking van de Kink XL. De belangrijkste nieuwe release voor de komende week. En, ja, ik zeg al de hele tijd, alles is weer normaal. De Kink zat dus weer van 6 tot 9 na 4 weken lang zomerprogrammering. Tussen 9 en 12 zometeen Erik. Tussen 12 en 3 Isabel. Tussen 3 en 6 Stefan. En tussen 6 en 9 vanavond de avondshow met Jim. Maar niet alles is terug bij het oude. Er gaat iets, en ik vind echt nu al ten goede veranderen bij Kink. En wat het is, dat vertel ik je straks na 8 uur.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Of het nou gaat om een vervelende opmerking of een ongevraagde aanraking, 8 op de 10 jonge vrouwen hebben afgelopen jaar iets intimiderends meegemaakt op straat. Ook zouden veel onveilige plekken nog niet zijn aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag, bijna een jaar nadat Lisa van 17 onderweg naar huis werd vermoord. In Zaandam is een appartement verwoest door een explosie. Die veroorzaakte een brand, maar die was snel uit. Wel werd door de zware klap de achtergevel van het huis weggeblazen. Omdat de straat vol scherven en puin ligt, is die nog dicht. Een aantal omwonenden moesten een huis uit. Zij zijn in de buurt opgevangen. Voor de kust van Zuid-Frankrijk zijn gisteravond 2 boten op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. 3 zijn er slecht aan toe. In totaal zaten er 21 mensen in de 2 rubberboten. Wat er precies is misgegaan, is niet duidelijk. Er zou nog 1 iemand worden vermist. En goed nieuws over de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Die is nog niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer naar de grens met Duitsland. Dat komt onder meer door de regen. Gisteravond werden in een Duitse grensplaats 10 mensen uit hun huizen gehaald. De brand in België kwam gevaarlijk dichtbij. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, vanmiddag op steeds meer plekken zon, het eerst in het westen. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog niet al te druk op de weg door de zomervakantie in een groot deel van het land. Toch staan er wel een paar files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is een kwartier. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Noordschot. 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal-Oost en knooppunt De Stok. 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's

0: de vakantie weer op weg gaat naar het werk. On a road to nowhere. Ik denk dat Robert het aardig verwoordt. Voor iedereen die het wat pittig heeft vanochtend. Robert die stuurt met de Kingcap waardeloze ochtend tot nu toe. De wekker ging en moet weer gewerkt worden. 187 dagen droog en dan juist vanochtend regen. En voor het eerst een week weer een lange broek aan. Misschien Robert even de boel van zich afschreeuwen. Even een soort van mopperhoekje voor hem creëren.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Robert met Michiel van King spreken. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wil je het eventjes lekker voor je afschelden? Dat ik gewoon eventjes zeg van, ga even lekker los. Het is een soort van mentale rage room.
1: Het is allemaal gewoon waardeloos. Een wekker, een lange broek, moeten werken. We gaan echt weer beginnen. Ik ben er helemaal klaar mee, nu al.
0: Hey, over 4 maanden is kerstvakantie.
1: Nou, sterker nog, over 8 weken is het weer herfstvakantie.
0: Oh, nou, hey, we hebben het over.
1: Het gaat helemaal nergens over, dus nee. We gaan weer gewoon beginnen, het is wel weer goed. Ik heb er ook wel weer zin in, maar die wekker vanmorgen, die deed het om die nekste nacht.
0: Het was even de realiteit die erin kikt, maar we're in it together. En ik ben blij dat je een kink aan hebt staan. Ik sleep je erheen.
1: Dat gaat altijd gebeuren. Helemaal goed. Yes.
0: Werk ze, man.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Ja, het is gewoon weer even omschakelen, ik zal het ook wel. Regio Noord begint vandaag weer. Langzaam maar zeker gaat de BV Nederland weer van slot. En doen we dat inderdaad wel op een dag dat ook natuurlijk weten. Zo die zomervakantie, klaar! De dag begint namelijk bewolkt. Er trekt regen naar het oosten. Vanuit het westen wordt het droger en vanmiddag is er veel bewolking. Af en toe wat zon. In het oosten blijft er een kans op een bui. Temperatuur een graad of 21. Morgen is het ook eerst regenachtig. Dan is het in de middag ook wat droger. Maar de zon heeft het morgen wel een stuk lastiger. Echt wel een beetje even doorbuffelen. Ja, dat is gewoon een beetje wat het is. Oké, ja, met de regio Noord weer aan de slag. Ik zei het al, is de programmering van Kink ook weer terug bij het oude. We hebben 4 weken lang zomerprogrammering gehad. En vandaag is alles weer terug bij normaal. Dus de Kinkstart tot 9 uur. Daarna Erik Kortom, Isabel, Stefan en Jim. Maar ik zei al, niet alles is hetzelfde. Als je wel eens hebt geluisterd naar de vrijdagavond die ik samen met Kortom deed, Vrijdag Corvée, heb je misschien wel meegekregen dat we wel heel erg aan het hinten waren. De laatste vrijdagavondcafé voor de zomerprogrammering inging van dit is de laatste op de vrijdagavond. En dat klopt. Want vanaf komende vrijdag, 21 augustus... hebben we een nieuwe programmering op de vrijdag bij Kink. En die ziet er als volgt uit. Erik en ik stoppen niet met samen radio maken, alleen we gaan het in de ochtend doen. Vrijdag Corvée is er vanaf komende vrijdag tussen 6 en 12 ochtends. Waar we nu apart van elkaar radio maken, gaan we dat samen doen. Vrijdag Corvée verhuist naar de vrijdagochtend. En er komt nog een nieuw element in de vrijdagprogrammering. Want waar je dan normaal gesproken om 12 uur eerst Isabel hoort, die verhuist even een paar uurtjes en gaat samen met Jim de nieuwe vrijdagmiddagshow doen. Hoe ziet de programmering eruit? Vanaf komende vrijdag, elke vrijdag bij Kink, tussen 6 en 12 uur 's ochtends. Vrijdag Corvée met Erik en Michiel. Dan om 12 uur Mick Hummel. Die hoor je op zaterdag en zondag ook om 12 uur. Dus nu ook op de vrijdag. Dan van 3 tot 6 de nieuwe vrijdagmiddagshow Jim en Isabel. Met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. En waar Corvée eerst zat, neemt Larissa Postma de vrijdagavond vanaf komende vrijdag voor haar rekening. Net zoals ze ook al op zaterdag en zondag de vrijdag de uren tussen 6 en 9 doet. Dus vrijdag Corvée, Mick Hummel, Jim en Isabel, Larissa en daarna, en dat is veranderd er niet, tussen 9 en middernacht, Marco van Hieren, is de nieuwe vrijdagavond.

Café op de ochtend. Zin in, zin in. Echt heel leuk. Erik is sinds 2021 volgens mij bij Kink aan Kink verbonden. Eerst deden we Vrijdag Café op de vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Nu al een paar jaar lang op de vrijdagavond. En vanaf komende vrijdag dus op de vrijdagochtend. Ja, dat is de nieuwe vrijdag van Kink. En ook heel veel zin in Jim en Isabel als duo. Die hebben al een paar keer programma gemaakt de laatste weken. En dat vond ik zo leuk. Ik denk, dit moeten we gewoon standaard in de programmering opnemen. En dat gebeurt dus vanaf vrijdag. Jim en Isabel. Op de vrijdagmiddag. En met Mick en Larissa nieuw op de vrijdag. Mooie programmering. Als je hem even nalezen, dan check even de Kink-site. Kink.nl of de Kink-app. Daar staat de programmering vanaf de komende vrijdag. Nu de bekendmaking van de nieuwe Kink XL. Na een korte pauze zijn ze terug. In november komen ze met een nieuw album. Harder dan ooit, zeiden ze vorige week in een interview met Kink-collega Jim Voorwald. Mike en Ben, Royal Blood is terug. Hun nieuwe single heet 10 over 10. En is komende week de Kink

0: Erik Kortom schuift vanaf komende vrijdag op de ochtend aan. En dan is er de vrijdagcorvée tussen 6 en 12. Mick tussen 12 en 3. Tussen 3 en 6 en nieuwe vrijdagmiddag met Jim en Isabel. En Larissa, die je al in het weekend hebt kunnen leren kennen. Ook op de vrijdagavond. De hele programmering staat op de Kingsite, king.nl. Deel het met je vrienden. Laat iedereen weten dat ze moeten luisteren. Het is weer back to, nog niet back to school. Met name voor regio Noord trouwens wel. De eerste regio is gestopt, dus de programmering is weer terug. De zomerprogrammering is klaar. Maar ik kreeg ook zo'n leuk bericht nu weer van vastmede Kinker Noureddien. Even terugbellen.
1: Met Noureddien.
0: Hey Noureddien, met Michiel van Kink. Goedemorgen.
1: Hey Michiel, wat kan je? Hoe is het, man?
0: Ja, goed man. Hoe ben jou?
1: Ja, lekker man. Ik zit op de fiets, dus we kunnen een beetje storen. Ga maar twee tellen, dan ga ik even aan de kant staan.
0: Ja, misschien wel goed. Je mag ook officieel niet bellen op de fiets, hè? Dat is al,
1: precies.
0: Dat. Op zich is fietsbellen is een heel handig ding, maar niet... Nou, laat maar.
1: Nee. En ik ben een heel brave jongen, dus...
0: Weet ik toch. Ja, en een heel blije jongen. Ik word zo blij van het bericht wat jij net stuurt. Jij stuurt een compilatie met allemaal foto's van jezelf en bandshirts. En dan de tekst erbij. Goedemorgen Michiel, dankjewel voor de Kink bandshirt zomer. Zoveel plezier gehad met mijn kledingkast. Hier een kleine verzameling. Niks gewonnen, maar dan mag de pret niet drukken. Ik bestel binnenkort zelf wel een nieuw Kink shirt. Maar ik vind het zo leuk dat jij... Ja, we hebben dus een hele zomer lang gedaan. Maak een foto van jezelf, een bandshirt. En wie weet draaien we liedje en win je een Kingshirt. Je hebt niks gewonnen, maar je hebt het gewoon echt als een heel leuke periode ervaren.
1: Ja, man. Echt sowieso. Het is leuk omdat je dan je eigen kast weer even kan plunderen. Oude bands weer even naar voren kan halen. Ja. Maar ook omdat de mensen, de DJ's, zullen we zeggen, af en toe ook een berichtje terugsturen. Oh, gaaf! Oh, Roos, geweldig. Nee, word ik ook een beetje hyped, man. Ben ik ook heel kinderachtig in, man. Vind ik leuk.
0: Dat is helemaal niet kinderachtig. Jouw enthousiasme is extreem aanstekelijk. En de actie is afgelopen, maar fuck it. Ik stuur jou gewoon zo'n Kingshirt. Je wilde een roze hebben, zei je ook?
1: Oh, ja, man. Een roze. Doe mij een roze.
0: Geweldig. Dan krijg jij gewoon zo'n roze nieuw Kingshirt van me. Want nogmaals, ja, enthousiasme is aanstekelijk. En je bent een fantastische gast.
1: Topper, ouwe. Hey, hartstikke bedankt. Ik ga hem met trots dragen.
0: Eén vraag. Wat heb je vandaag aan?
1: Vandaag heb ik een hele saaie, groene, zakelijke werkcombo. Want we gaan weer aan de slag.
0: Nou, werk ze dan.
1: Ja, dankjewel, kerel. Jij ook, man. Goeie uitzendingen. Oh.

0: These Days bij Kink, waar je zo meteen R.E.M. nog hoort, Sam Fender. En ook weer terug van weg geweest, want alles is weer terug bij het oude. Veenstra vertelt zo meteen rond 9:10. Een paar stevige gesprekken met de oppositie staan vandaag op het programma in Den Haag voor het minderheidskabinet. Want Prinsjesdag komt er weer aan. Michiel Vraagstorm praat je erover bij. In het ANP-bulletin van 8:30 komt er zo aan. En ja, mocht je net hebben gemist, de vrijdag is vanaf komende vrijdag nagelnieuw bij Kink.
1: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus... AH verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
1: 8:30. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Vandaag begint het minderheidskabinet en een paar stevige gesprekken met de oppositie. Premier Jette en zijn ministers moeten op zoek naar een meerderheid voor de begroting. Die moet voor Prinsjesdag volgende maand rond zijn. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 maakten afgelopen jaar iets vervelends mee en in ruim de helft van de gevallen grepen omstanders niet in. En de vakantieparken in ons land moeten het voor een groot deel hebben van toeristen uit Duitsland, maar die laten het dit jaar massaal afweten, meldt de Gelderlander. Duitsers vinden Nederlandse vakantiehuisjes te duur geworden. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, vanmiddag op steeds meer plekken zon, het eerst in het westen. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn vanmorgen nog niet al te veel problemen onderweg. Er staan een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo ook 7 met een kwartier op onthoud. N35 Zwolle richting Almelo, bij Wierdrecht 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 tot 15 minuten. N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. En op de N279 is vanmorgen een ongeluk gebeurd van Helmond naar Den Bosch bij Beek en Donk. Daar staat nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging, maar de weg is wel weer vrij.

Ja, ik snap je wel. Ik snap wel een klein beetje. Als je Kink luistert via CarPlay. Dan krijg je ook prachtig de cover art in beeld. En dit komt van het album Green van R.E.M. En de titel doet alles vermoeden, maar het is een heel oranje hoes. Dus het hele scherm kleurt een beetje oranje. En Gerhard die stuurt een foto vanaf zijn dashboard met dat oranje display, Orange Crush op Kink. En dan zie je buiten zie je de regen en zo. En ook al hier en daar de eerste bruine blaadjes in de bomen. Herfst op Kink. En dan past eigenlijk deze daar wel bij, vind je. Even het gevoel. De zomer is voorbij. Hier en daar gaat er een open haard aan. Zo verdreven dit hoor, weet ik ook. En kruipen mensen knus tegen elkaar bij het geluid van de radio. En daar komt warmte uit. Dankzij Nick Cave en Into My Arms bij de herfst van Kink.

0: Paar weken geleden de King XL, nieuwe band K.O. K.E.O. En That's Me in the Corner. Geen R.E.M., maar dit nieuwe liedje. Fijn liedje, That's Me, dus van K.O. bij Kink. Alles weer terug bij het normale. En dus ook om 8:50 het verhaal achter een Kink-klassieker in Veenstra verteld. Vandaag, 35 jaar geleden, verzamelde een groep mensen zich in een school. In de gymzaal van een school. Er werden een paar rookmachines geïnstalleerd. Er werd een man een schoonmakerskostuum aangetrokken. Er waren een paar cheerleaders bij. En daar vond inderdaad de opname plaats van de clip van het nummer dat later dat najaar zou uitkomen. Smells Like Teen Spirit van Nirvana.
1: Veenstra vertelt.
0: In de vroege jaren 90 had Kurt Cobain een korte relatie met Toby Veil. Zij dumpte hem, niet al te veel drama, het leven ging door. En Kurt bleef ook wel een beetje omgaan met vriendinnen van deze Toby. Toby was namelijk de drummer van de band Bikini Kill. En Kurt ging nog lang om met de zangeres van die band, Kathleen Hanna. Typische domme tienerdingen, dat deden ze. Ze hebben op een gegeven moment bijvoorbeeld een hele nacht doorgehaald in Seattle. En op een kerk waarvan ze wisten dat hij tegen abortus was, heel groot met een spuitbeschrijf God is gay op de muur gespoten. De nacht eindigde in het appartement van Kurt, waar ze nog doorgingen met de dingen slopen en op de muren kalken. 'S Ochtends vroeg werd Kathleen Hanna wakker met de kater van haar leven en met de zwarte stift nog in haar hand. En toen zag ze wat voor chaos er eigenlijk was achtergelaten. Ongeveer 6 maanden later kreeg Kathleen een belletje van Kurt. Hey, weet jij nog wat ik toen op mijn muur aantrof, wat je op mijn muur hebt gekalkt? Vind je het goed als ik dat gebruik in een liedje? Prima, zegt Kathleen. Hangt op en denkt, wat moet hij nou met een tekst over deodorant? Kathleen had namelijk op de muur iets geschreven wat zij vond over Kurt in de aftermath van zijn relatie met haar bandmate Toby Veil. Toby gebruikte namelijk een speciaal merk deodorant. En zij vond dat Kurt na die deodorant rook. Als een soort van, ja, zoals een hond een boom markeert als territorium door eroverheen te plassen. Zo vond zij dat Kurt een beetje was gemarkeerd door haar vriendin Toby met de geur van diens deodorant. Dus dat had ze op de muur geschreven. Dat merk deodorant was namelijk Teen Spirit. Dus groot op de muur van Kurt's wat bouwvallige appartement stond Kurt smells like Teen Spirit. Kurt Cobain zelf kende heel dat merk deodorant niet. Hij dacht dat Kathleen hem afschilderde als een rebel. Wauw, de jonge rebellie is iets kenmerkends voor Kurt Cobain. Kurt smells like Teen Spirit. Nee, het was eerder een dis van iemand van, jij hebt wel heel veel bij mijn vriendinnetje gezeten en je ruikt echt helemaal naar een goedkope parfum. Kurt had geen idee en gebruikte deze, in zijn ogen, rebelse leus

0: Als een hond die tegen een paaltje of een boom aanpast. Zo zette Kurt zijn territorium uit. Door zijn vriendin te laten ruiken naar de deodorant. Smells like teen spirit. Vandaag, 35 jaar geleden, vond de opname plaats van de legendarische bijhorende videoclip. Tot zover de Veenstra vertelt van maandag, morgen een nieuwe. Elke dag rond 10 van 9 en zo meteen om 9 uur op het honk. Erik Kortom. En hij begint ook weer, net zoals ook weer terug van weg geweest, met de Kink 90s Break. 3 tracks uit de jaren 90. Als je toch eens in mijn schoenen stond, zou de bliksem inslaan, zei de met zwervers rommelende Sloerie. Huh? Als je toch eens in mijn schoenen stond, zou de bliksem inslaan, zei de met zwervers rommelende Sloerie. Nou, wat dat is? Die 3 tracks hoor je zo meteen bij Erik.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De tijd dringt voor het minderheidskabinet dat vanaf vandaag onderhandelt met oppositiepartijen over de begroting. Die moet in een paar weken rond zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. De vraag is of premier Jette steun zoekt over links bij Pro of juist over rechts bij Ja 21. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1 Vandaag. De meesten voelen zich op straat onveilig als het donker is en 8 op de 10 maakten afgelopen jaar ook echt iets vervelends mee. In de helft van de gevallen grijpen omstanders niet in, ze durven dat niet of herkennen de intimidatie niet. Mensen uit Duitsland vinden het bij ons veel te duur geworden. Dat merken ze bij Nederlandse vakantieparkketens, want die zien het aantal Duitse bezoekers dit jaar halveren, schrijft de Gelderlander. Een huisje huren is duurder geworden door een btw-verhoging. En ook de gestegen boodschappen- en horecaprijzen jagen Duitsers weg. En Nederlanders steken in de zomer graag de barbecue aan. Een derde doet dat gemiddeld 2 keer per maand, blijkt uit onderzoek. Het gebeurt vooral in jonge gezinnen en meestal zijn het mannen die zichzelf tot grillmaster benoemen. De voorbereiding, zoals boodschappen doen, wordt dan weer vaak door vrouwen gedaan. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file na een ongeluk tussen Arnhem Noord en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrij. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het erg druk op de N50 en Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file met 10 tot 15 minuten extra reistijd.
6: Kink Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink. Kink 90s Break.
9: Ja, je zou bijna denken dat de zomer voorbij is. Dat is dan niet zo, maar onze zomerprogrammering wel. Dus back to normal. Het is 9 uur, het is tijd voor de Kink 90s Break. Je hebt hem gemist, dat weet ik zeker. En de eerste is meteen een mooie. Als je toch eens in mijn schoenen stond, zou de bliksem instaan, zei de met zwervers rommelende Sloerie. Dat is net poëzie, joh. Als je toch eens in mijn schoenen stond, zou de bliksem instaan, zei de met zwervers rommelende Sloerie. ja. Maar Go en Jos hebben het hartstikke goed. Het gaat namelijk over deze drie. 90's Break. 90's Break. Kink. 90's Break.

Ja, Walking in My Shoes was redelijk obvious. Walking in My Shoes, Depeche Mode. Hobo, Hump and Slowbo, Babe. Die moest je er maar net uithalen. En Lightning Crashes van Life maakte: als je toch eens in mijn schoenen stond, zou de bliksem inslaan, zeiden met zwervers rommelende sloerie. De Hobo, Hump and Slowbo, Babe. Ja, ja. Wie had ik ook weer? Ja, Margot en Jos. Hartstikke goed gedaan. Nou, van harte welkom op deze mooie maandag. Het is tijd om weer back to normal te gaan, zei ik net al. Met ongelooflijk goede muziek. Dat sowieso, dat hebben we de hele zomer natuurlijk gedaan. Gaan we gewoon mee door. Straks Aerosmith en Florence and the Machine. Maar eerst Yard Act. Dit is New Beginnings.

0: see, Clyro, hoor je Bubbles daarvoor, Aerosmith en Love in an Elevator Going Up and Going Down. Eigenlijk gaat het over seks in een lift, hè? Maar goed, je mag het ook Love in an Elevator noemen. Klinkt misschien wat aardiger. Zometeen, onder andere Midnight Oil, Snow Patrol en Jack White. Kink.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
6: King.

Breidde zich uit met Martha Wainwright. Natuurlijk uit de Rufus Wainwright-familie. En maakte daar een prachtig liedje mee. Set the fire to the third bar, hoorde je Snow Patrol dus. Featuring Martha Wainwright en daarvoor Jack White, een dollar bill. Deze man zong dit liedje volkomen overtuigd van het feit dat we daar iets aan moesten doen. Het ging over het milieu en over de manier waarop Australië zijn originele bewoners behandelt. Ik heb het over Midnight Oil. De beste zanger werd op een gegeven moment... was niet de beste zanger, maar de beste man. De zanger van deze band ging op een gegeven moment de politiek in. En volgens mij zit hij daar nog steeds. Midnight Oil hoor je en Bad Burning.

slashtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo. Hallo.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer gaat in de strijd tegen natuurbranden samenwerken met boeren. Brandweer Nederland en LTO Noord gaan plannen maken, niet alleen voor als er daadwerkelijk brand is, maar ook over voorbereiding. Boeren zijn belangrijk, zegt de brandweer. Ze kennen de omgeving en kunnen goed in lastig bereikbare gebieden komen. Premier Jette en zijn minderheidskabinet hebben nog maar even om de begroting rond te krijgen. Op 15 september is het Prinsesdag en dan moet die er liggen. De komende dagen praat Jette daarom samen met vicepremiers Van der Brink en Jisselkus met de oppositiepartijen om de nodige steun te krijgen. De stijgende prijzen in ons land lijken Duitse toeristen weg te jagen. Zo is een vakantiehuis in ons land zo duur geworden dat Duitsers liever ergens anders boeken, schrijft de Gelderlander. Bij sommige vakantieparkketens is het aantal Duitse gasten dit jaar zelfs gehalveerd. Dat merken ze vooral langs de kust. En Maarten van der Weijden heeft nog één keer een duik genomen voor het goede doel. Vanochtend vroeg begon hij in zijn woonplaats Vught. Als het goed is, finisht hij komend weekend bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En dan heeft hij 270 kilometer afgelegd. Maarten wil ermee geld ophalen voor kankeronderzoek. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. King.

Pumping on your stereo hoorde je Supergrass. En daarvoor Save It For Later, Eddie Vedder. Ik weet niet of je de laatste reeks van The Bear al gezien hebt. Of überhaupt die serie al wel eens hebt gezien. Wat mij betreft een van de bijzondere dingen die er gemaakt worden op het gebied van series. Waarom? Omdat het eigenlijk nergens in een hokje te stoppen is. Het gaat over... ik ga niet vertellen waar het over gaat. Dat is een heel verhaal. Het gaat over een restaurant. Het gaat over een chef en een restaurant. En hoe dat zich in de loop der jaren ontwikkelt. En hoe goed het gaat. En vooral ook hoe slecht het gaat. Want dat maakt het deze serie ook zo prachtig. Dat alle ellende zo fantastisch in beeld gebracht wordt. En nog eens een keer ongelooflijk geacteerd. Dus mocht je dat nog niet gezien hebben, The Bear. De Save It For Later van Eddie Vedder zit daar vrij prominent in. Zometeen Fischer Z en So Long. Maar eerst Weezer en hun laatste single We Might As Well Be Strangers.

0: Fire hoorde je van de staat Oud Kink XL van begin juni van dit jaar. Want toen moest de zomer nog een beetje beginnen, hè? Voor ons allemaal. Ja, daarvoor nog Chris Cornell en You Know My Name. Zometeen hier op Kink onder andere Franz Ferdinand, 21 Pilots... en een groot techbedrijf wat in 1995 een deal sluit met een band.
1: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe Vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
2: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Youfone.

Wanna. Je hoorde Franz Ferdinand, daarvoor 21 Pilots en Heathens. Het is tijd om ook weer even terug te kijken in het verleden. Dat doe ik altijd in dit schitterende programma. Mocht je hier voor het eerst met je neus in de boter vallen, nou, van harte welkom. Rond deze tijd altijd even terugkijken in het muzikale verleden. 1991 begon Nirvana met het opnemen van een clip voor Smells Like Teen Spirit op deze dag. Het is namelijk vandaag, wat dit leven, 17 augustus. Set ziet eruit als een gymzaal van de Anarchy High School. Zo hebben ze hem genoemd. De clip wordt een enorme hit op MTV. En als je hem gaat bekijken, het is super simpel. Veel in slow-mo gedraaid. Een beetje schimmig. Cheerleaders en een conciërge. En dat is het eigenlijk. Dan Dave Gahan van Depeche Mode wordt in 1995 gered. Nadat een vriend de hulp schoot na een poging tot zelfdoding. Want de beste man had een ernstig heroïneprobleem. Management beweert tegenover de pers dat hij gewond raakte na een ongeluk met een mes tijdens het feesten. Maar nou, het ging niet zo heel goed. Mocht jij trouwens hulp nodig hebben of vragen hebben over zelfdoding, of je zorgen maken om iemand anders, dan kun je gratis bellen met 0800-0113. Of ga naar 113.nl. En doe dat gewoon, want dat kan soms een leven redden. En dan Microsoft sluit in 1995 een deal met Rolling Stones. Jawel, voor het gebruik van Start Me Up. Het nummer is het middelpunt van de campagne voor Windows 95. Dat lijkt alweer 2000 eeuwen geleden. Dit besturingssysteem voor computers bevatte voor het eerst de startknop. Dus als je daarop drukte, dan krijg je Start Me Up. Hartstikke succesvol. Dit is hem, de Rolling Stones. Start Me Up.

0: Zometeen hier op Kink, onder andere Triggerfinger, David Bowie en die fantastische Easy Street van Queens of the Stone Age.
1: Kink. Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn twee jongeren opgepakt die iets te maken zouden hebben met de explosie vannacht in een appartementengebouw in Zaandam. Ze werden vlakbij gevonden in een auto. Door de explosie ligt van één appartement de hele achtergevel eruit. Buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar bijna iedereen is nu weer thuis. Nu in het noorden de scholen weer open zijn, doet verkeersminister Karremans een oproep aan ouders. Breng je kinderen niet met de auto, want auto's zorgen voor onveilige situaties rond scholen. En laat volgens Karremans ook de bakfiets maar thuis. Hij wil dat kinderen zoveel mogelijk zelf leren fietsen. In de buurt van de Ierse hoofdstad Dublin zijn 5 tienerjongens omgekomen bij een zwaar ongeluk. Ze zaten in een mogelijk gestolen auto en waren aan het spookrijden, melden Britse media. De auto klapte op een andere auto. De 3 vrouwen en een kind die daarin zaten raakten zwaar gewond. En na de zware aardbeving in Indonesië zijn bijna 13.000 mensen op het eiland Flores hun huis kwijt. Ze bivakkeren in tenten of slapen gewoon buiten. Veel mensen klagen dat de regering ze in de steek laat en dat ze amper hulp krijgen. In het puin wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Het dodental staat nu op 54. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. King.

fantastisch bij. Maar als je hoort naar de opnames hier, ik heb Joshua daarover horen vertellen, dat hij, ja, hij had het nummer bedacht. Eigenlijk in al zijn simpelheid, want het is echt heel niet enorm ingewikkeld. Bedacht dat er een goede zangeres bij moest. Nou, die hebben ze inmiddels hebben ze gevonden. En dat het los en als een demo opgenomen moest klinken. Nou, dat is gelukt. En dat zorgt voor heel veel lucht en heel veel spanning in dit fantastische liedje. Easy Street hoor je dus, Queens of the Stone Age. Zometeen een aantal grootheden zoals Blur en Triggerfinger. Maar dan eerst even de allergrootste grootheden. Dus Modern.

0: Outside hoorde je van Staind, daarvoor Blur en Parklife. Het is Make or Break Time, zometeen in de Kink Album Top 1000 Classic. Die is namelijk van Deus.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink, de beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.

0: Album Top 1000 Classic.
1: Het is de hoogste tijd voor de Kink Album Top 1000 Classic, want ook die is weer terug op het menu. Deus, The Ideal Crash uit 1999 alweer, staat in de Album Top 1000 van 2026 op nummer 116. Vonden even een paar dingetjes. Vondan Tom Barman had net zijn eerste grote break-up gehad toen hij begon met schrijven van deze plaat. Dat zijn van die momenten dat je geïnspireerd raakt. Verdrietig waarschijnlijk, of boos, weet ik veel. Het is iets wat je in je naïviteit niet ziet aankomen. Al dus Tom Barman over de titel die daarop slaat, over The Ideal Crash. Heel droevig was hij overigens niet in dit geval, want hij was alweer een nieuwe liefde om de hoek gelopen die bezongen werd in de track Magdalena. De band ging naar Spanje. Het management had een hotel met een ingebouwde studio voor ze geregeld om daar het album op te nemen. Het label had een beetje twijfels. Die hadden er niet het volste vertrouwen in, want het was een make-or-break time voor de band. Oftewel, deze plaat moest lukken. En als er nou één ding was waar de band niet blij van werd, was als er een platenmaatschappij in hun nek gingen hijgen. Dus er zaten allemaal mensen van de maatschappij en managements overgevlogen. Kijken hoe de opnames gingen. En uiteindelijk is het toch een hele aardige plaat geworden. Instant Street werd opgenomen na een avondje stappen in Malaga. De producer werd om 3 uur 's nachts uit zijn bed gebeld om te gaan beginnen. Barman werd wakker en dacht, ik weet hoe het moet. Ze speelde het nummer talloze keren in, verschillende tempi. Maar ze wisten meteen, we hebben hiermee een hartstikke goede single te pakken voor deze plaat. En volgens mij gaat het lukken. The Ideal Crash uit 1999 is daarom de Kink Album Top 1000 Classic van vandaag. Zometeen Instant Sweet dus, gemaakt om 3 uur 's nachts. Maar eerst The Ideal Crash.
0: Kink Album Top 1000

Ik wens je heel veel plezier met Isabel, want die staat er weer te popelen om te beginnen. Dus ik wens je heel veel plezier met Isabel. Ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. As usual. En jij ook. Tot dan. Hoi.

0: Livre Vilverken, punt NL.
1: Kink. Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
4: Oei.
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
4: Zoei.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes.
2: Hamster.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
9: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een bloeddonor uit de provincie Utrecht heeft in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. Daarom gaat bloedbank Sanquin gedoneerd bloed van mensen uit uw regio extra testen. Het West-Nijl-virus komt voor onder vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. Meestal word je er niet ziek van. Mensen die wel klachten krijgen, hebben koorts. Op de eerste schooldag na de zomervakantie vraagt Veilig Verkeer nog maar eens aandacht voor fietsende kinderen. Fietsen gaat ze steeds slechter af, omdat kinderen vaak met de auto of bakfiets naar school worden gebracht. Volgens Veilig Verkeer kan je nooit te vroeg zijn om kinderen zelf te laten fietsen. En minister Karremans vindt dat ook. Op Sicilië, bij de vulkaan de Etna, is een Amerikaanse toerist om het leven gekomen. Hij was aan het wandelen waar het niet mag en werd in een zware storm door de bliksem getroffen. De Etna barstte vorige week uit en dat trekt veel toeristen die de lava van zo dichtbij mogelijk willen bekijken. En voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard zit het wielerseizoen erop. Vorige maand viel hij in de vijfde etappe van de Tour de France en moest met een gebroken sleutelbeen opgeven. Hij heeft nog zoveel last dat hij voorlopig niet op topniveau kan rijden. En dus richt ik me op volgend jaar, zegt Vingegaard. Het weer van weer online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
11: Emotionele verstikking. In Too Deep. Sum 41.

0: Kink.
1: Hele goede maandagmiddag, Isabel hier tot 3 uur op Kink. Ja, we zitten niet meer in de zomerprogrammering. We gaan weer gewoon normaal aan de bak. Want de officiële landelijke zomervakantie is voorbij. Ja, ik weet het. Er zijn nog 2 regio's die lekker door kunnen vieren. Maar Noord, die is natuurlijk weer begonnen. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Ik wel. Ik heb zo'n rock'n'roll weekend gehad. Echt fantastisch gewoon. Mijn dochter die is nog 2 weken op vakantie. En dat betekent dat ik nu gewoon haar kamer in kan zonder dat ik eruit getrapt word. En eindelijk die shit een keertje op kan ruimen. Ik weet het, het is het ergste wat je kan doen als moeder. Ik had er vroeger ook nooit begrip voor. Totdat ik een tienerdochter kreeg met zo'n kamer. Dus dat was mijn weekend. Helemaal opgeruimd kan ik beginnen aan deze week. Fijne muziek voor je onderweg. Onder andere Nova Star, Mr. Youngblood. En nu Edwin Collins met A Girl Like You.

0: Met hun album Boys Don't Cry geven ze een dikke middelvinger naar de manosfeer. The Haunted Youth. Je hoort ze zometeen met Forget Me en ook Oasis onderweg.
1: Kink. Nu
2: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
2: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu
2: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
1: King.

ochtend. Geen zomerprogrammering meer hier op Kink. Gaan we weer gewoon het reguliere weggetje volgen. Althans, het reguliere weggetje is niet helemaal waar. Ik weet niet of je het gehoord hebt of je het gelezen hebt, maar er gaat toch nog iets veranderen in de programmering van Kink vanaf aanstaande vrijdag. Ja, de vrijdag die krijgt echt een hele nieuwe smoel, om het zomaar te zeggen. Allereerst, mijn lieve collega's Erik Kortom en Michiel Veenstra, die gaan samen de ochtendshow presenteren. Helemaal leuk. Ik ga weg op de vrijdagmiddag. Die doe ik niet meer, tenminste niet tussen 12 en 3. Daar komt mijn lieve collega Mick Hummel. En dat betekent dat ik samen met Jim Voorwald vanaf aanstaande vrijdag tussen 3 en 6 een vrijdagmiddagshow ga maken. Nou, ik kijk daar echt enorm naar uit. Dus wat ik zeg, hè, we gaan die vrijdag een smoel geven en we beginnen gewoon 's ochtends al met lekker af te tellen naar dat weekendgevoel. Ben je nu op de hoogte? Maar het is nu pas maandag. Laten we niet feiten vooruit lopen. Laten we gewoon lekker wat muziek doen. Take Me to Church van Hozier komt eraan. Ook The Smashing Pumpkins en Baby Cool van Nothing But Thieves.

0: De allernieuwste van Nothing But Thieves, baby, cool. En binnenkort hier op Kink een interview wat ik had met de jongens van Nothing But Thieves. Zo ongeveer rond de release van een album en dat is 25 september. Zometeen onder andere muziek van de Red Hot Chili Peppers, Spinfish en de Foo Fighters. En ik ga ook weer een keer de Kink Zero's break doen. Tijdje geleden.
1: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it! Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch... met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een huis in de Heiloo in Noord-Holland is een meisje van 19 uit Herugowaard doodgevonden. Man van 20 is aangehouden. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Agenten gingen na een melding kijken in het huis en vonden daar het slachtoffer. Ze gaan uit van een misdrijf, maar details zijn niet bekend. De regen die is gevallen en die ook deze week wordt verwacht, is een opluchting voor de binnenvaart. Doordat het waterpeil stijgt, denkt een expert dat schippers tegen het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. De branche is terughoudend en zegt eerst te moeten zien hoeveel regen er komt. Het goedkope zomerabonnement voor de trein loopt op zijn eind en NS krijgt veel vragen van mensen die willen weten wat ze nu moeten doen. Daarom is een speciale website opgetuigd. Wie zijn dalvrij abonnement nog niet heeft opgezegd, zit volgens NS niet automatisch vast aan een nieuw, veel duurder abonnement. En honderden mensen hebben in een cultureel centrum in Amsterdam afscheid genomen van acteur Peter Faber, die anderhalve week geleden overleed. Veel fans hadden witte rozen mee die ze neerlegden bij de kist. De uitvaart vanmiddag is besloten. De 82-jarige Faber is bekend van films als Max Havelaar en Siske de Rat. Het weer van Weer Online. Vanmiddag vaak droog met veel bewolking, maar soms is er ook wat zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst regen, daarna droger, maar de zon zien we nauwelijks.
10: Kink, Alternative Rock Radio, Isabel Brinkman.
12: Herontdekking van jezelf, Radioactive, Kings of Leon.

The Killers. When You Were Young. King. Ja, vanochtend is bekend geworden dat de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op de veelste jonge leeftijd van 36 jaar. En nou weet ik heus wel dat er vaker bekende mensen overlijden, ook op veelste jonge leeftijd. Maar dit raakte me net even wat meer. Waarom? Ik heb namelijk vorige maand haar boek gekocht. This Is Me, A Reckoning. En hierin schrijft ze over haar ervaring met postnatale depressie, verslaving en herstel. En ook het feit dat ze afstand heeft gedaan van haar kindje. Dus ja, ik zit nog midden in dat boek. Dus dat kwam eventjes keihard aan. Scream-actrice en Nashville-actrice Hayden Panettiere, dus op 36-jarige leeftijd overleden. Ja, ik word er een beetje verdrietig van. Muziek helpt altijd als je je een beetje verdrietig voelt. Sam Fender is onderweg, Tom Petty en de Heartbreakers. En nu Florence Road.

0: AC/DC, Highway to Hell. En ik blijf nog even op de highway. In het kader van de Kink Zero's Break wil ik het even met je hebben over de Franse highway. Wat hadden we daar in de Zero's om de haverklap? En nu niet of nauwelijks meer. Ga ik je zo meteen vertellen in de Kink Zero's Break.
1: Kink. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Brinkman.
1: Ja, we gaan even terug naar de Zero's voor de King Zero's Break. En het was in de Zero's en daarvoor ook best wel een kleine vakantiefrustratie als je met de auto naar Frankrijk op vakantie ging. De tolpoortjes. Ja, was altijd afremmen. Vaak ook in de file staan als het druk was. Nog op het laatste moment op zoek naar dat kaartje of naar je kleingeld. Maar sinds de Zero's komt daar toch langzaam een einde aan deze klassieke tolpoortjes. Het begon ermee dat ze niet meer bemand werden. Daarna was het zo dat je niet meer met cash kon betalen, alleen nog maar met kaartjes. En sinds 2022 verdwijnen echt alle reguliere poortjes en die worden dan eigenlijk vervangen door portalen met camera's. En dan moet je achteraf gaan betalen voor de tolwegen. Aan de ene kant scheelt het inderdaad dat oponthoud bij die tolpoortjes. Aan de andere kant moet je wel wat beter opletten nu. Want als jij niet op tijd betaalt of niet door hebt gehad dat je op zo'n tolweg hebt gereden, dan kan je wel eens thuiskomen van vakantie met een dikke, vette bekeuring in je brievenbus. En dat wil natuurlijk nog niemand. Dus, in de Zero's hadden we nog volop tolhuisjes op de Franse snelwegen. En tegenwoordig bijna niet meer. En als je dan op die snelweg zat in Frankrijk of bij zo'n tolhuisje stond, dan was je natuurlijk lekker muziek aan het luisteren. En waar luisterde je dan bijvoorbeeld naar? Nou, in 2009 bijvoorbeeld naar Wheels van de Foo Fighters, want die kwam toen uit. Voor ik vergeet helemaal niks, maar dat was wel de track uit 2002 van Spinvis die vandaag in de King Zero's Break zit. En we trappen hem af met de Red Hot Chili Peppers uit 2006. Tell Me Baby.
0: King Zero's Break.

0: 693 met Underrated. En gelukkig worden ze tegenwoordig steeds meer naar waarde geschat. De mannen van Bleach 93. Zometeen heb ik nog nieuwe muziek voor je van The Cloud Surfers. Ifs, Buts and Maybes. Ook een absolute klassieker van The Beatles. Rammstein van de partij, Bush en ook The Black Keys onderweg.
1: Kink. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
5: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Heilo in Noord-Holland is gisteravond een dood meisje van 19 gevonden. Er was over gebeld door een man, hij is aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wat er is gebeurd en wat de relatie tussen het meisje en de melder is niet duidelijk. Getuige is gevraagd zich te melden. De politiecontroles deze week bij de Merwedebrug op de A27 blijken niet voor niks. Volgens Brabantse media zijn er al allerlei vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. De chauffeurs kregen allemaal een boete. Premier Jette is vanmorgen op bezoek geweest in Zeerijp en Appingedam in het aardbevingsgebied in Groningen. Bewoners wachten hem op met spandoeken. Ze zijn boos omdat volgens hen de hersteloperatie niet eerlijk gaat. Goed te snappen, zei Jette. Regeringscommissaris Nijboer komt het volgens hem snel met de Groningers bespreken. En ons land behaalde een recordaantal medailles op de EK-atletiek in Engeland. En daarom kon de reactie van de Oranjes niet uitblijven. Koning Willem-Alexander en Maxima hebben het op social media over een ongekende prestatie. Ze zeggen dat onze atleten heel Europa hebben laten zien waar ze toe in staat zijn. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt, soms wat zon en het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20.
5: Kink, Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Verpeste bruiloft. I write sins, not tragedies. Panic at the Disco. Kink.

Vanochtend is de nieuwe programmering van Kinken voor de vrijdag bekendgemaakt. Erik en Michiel die gaan een ochtendshow doen. De vrijdagmiddag die wordt van mij overgenomen door Mick Hummel. En ik schuif dan een klein stukje op naar 3 uur op de vrijdagmiddag. Samen met Jim Voorwald gaan we dan aftellen naar het weekend. Ik kijk er enorm naar uit en ik wil nu alvast iedereen bedanken voor alle leuke reacties, leuke felicitaties en leuke berichtjes. Nou, wat gaan we dan onder andere doen? Ook heel veel nieuwe muziek draaien, zoals bijvoorbeeld de Cloud Surfers. Ifs, Buts and Maybes. Hier nu.

0: 2025 en 2026 stonden in het teken van een rustpauze. Deze pauze werd onder andere gebruikt voor andere projecten, zoals een lang verwachte documentaire. Maar ik hoop toch dat ze nu langzaam weer aan het opstarten zijn en dat we binnenkort weer meer van ze gaan horen. In ieder geval ga je ze zo meteen horen hier op Kink. De mannen van Rammstein. Verder ook nog Bush onderweg en de Beatles.
1: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota bZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per

0: business.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99 nu voor €4,99.

Ja, geen diamonds, maar wel ongelooflijk veel goud. Werd er vorige week vrijdag aangetroffen door een 18-jarige jobstudent, zoals ze dat zeggen in België. Die gozer die was bezig met de fundering van een huis en die kwam daar echt gewoon echt heel veel van die plakken goud tegen en munten. Echt een megafonds. Het zat ingemetseld onder die muur en allemaal in doeken gewikkeld. Hij is echt mega veel waard. En het eerste wat ik dacht toen ik dat hoorde was, hoe kan je dat nou vergeten? Dus of je moet ineens Alzheimer hebben gekregen, dementie hebben gekregen, of je bent gewoon overleden en je wilde het tegen niemand vertellen. Hoe is het nou toch mogelijk dat er zoveel goud al zo lang begraven ligt? En dit nieuws gaat de hele wereld over. En overal wordt dat nu ook al geclaimd, dat goud. Over de hele wereld zeggen mensen, ja, nee, dat was van mij. Ik ben gevlucht, maar nu ben ik er weer. En ik heb inderdaad dit en dat en zus en zo. Ik hoop dat er uit gaat komen wie de rechtmatige eigenaar is. Gewoon omdat ik wil weten, hoe is het mogelijk dat je dat daar gewoon zo hebt laten liggen? Dat is over goud. Terug naar de orde van de dag. The Strokes met Last Night heb ik nu voor je. Ook Metal Molly komt er nog aan. En zullen we ook een Lost Boys doen van Phoebe Bridgers? Ik vind het goed. Eerst dus The Strokes.

0: Ook voor nieuwe muziek ben je aan het goede adres hier bij Kink. Lost Boys hoorde je van Phoebe Bridgers. Voor mij zit het erop voor deze maandag. Ik wens je nog een hele fijne dag en heel veel plezier zometeen bij Stefan.
1: Ook voor
0: Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur.
1: Ik hoop dat je me last gezet.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw

0: rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een tip die de Rotterdamse politie kreeg over het wapen van een oude moord kwam volgens het AD van een overleden topcrimineel. Die tip mocht pas na zijn dood gebruikt worden. De politie heeft vorige week naar het wapen gezocht in een sloot. Normaal zeggen ze niet waar tips vandaan komen, maar nu wel om spookverhalen te voorkomen. Koning Filip van België is teruggekomen van vakantie door de grote natuurbrand in de Ardennen. Hij wilde zelf de schade zien en bedankt iedereen die helpt met blussen. De brand is niet meer verder uitgebreid naar Duitsland. Regen heeft daarbij vanmorgen geholpen, maar dat was volgens Belgische media niet genoeg om de brand te blussen. Er is volgens het OM geen bewijs dat er moordplannen waren voor prinses Amalia en Alexia. Vandaag begon de rechtszaak tegen de man die ervoor is opgepakt. Hij had wel 2 bijlen met de naam van de prinsessen en een tekst met hun namen en het woord bloedbad. Er is volgens justitie wel bewijs dat hij Amalia wilde ontvoeren. En er rijden minder treinen rond Utrecht en Breda en ook tussen Rotterdam en Den Haag. Het komt door een beschadigde bovenleiding. En er werd al gewerkt aan het spoor in het zuiden en midden. De NS denkt dat alles rond 4:30 weer normaal rijdt. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt en soms wat zon. Het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna drogen met wat zon en opnieuw een graad of 20.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
9: Goedemiddag. Zometeen hoor je Linkin Park en na Lenny Kravitz. Are you gonna go my way?
7: Kink.
10: Oh, wat een week.

De zomer is begonnen aan een afscheidstournee. Het is duidelijk dat de weergoden uit Noord-Nederland komen, want die zagen dat de scholen weer begonnen. Besloten de temperatuur te laten zakken, wat buien te bestellen. Maar gelukkig kunnen we heel lang nagenieten van een fijne zomer. De nieuwe Cage the Elephant hoorde je, Beaches in Tennessee. Dit is Kink. Mijn naam is Stefan, tot 6 uur ben ik bij je. Met bijvoorbeeld M83 zometeen. En een ideaal pauzemoment na The Who en Baba O'Reilly.

0: Everything is average nowadays. Voor een deel zit de eerste schooldag er zo goed als op in elk geval.
1: Korenslag.
0: Misschien ben je zelf ook wel weer net aan het werk, of wellicht heb je de hele zomer doorgebikkeld. Maakt ook eigenlijk allemaal niet zo gek veel uit. Een pauze is altijd welkom en vooral eentje waarin je dan iets leuks kan doen. Even jezelf kan afleiden, even met andere dingen bezig kan zijn. En elke maandag tot en met donderdag rond 3:30 spelen we Korenslag. Je hoort een koor het liedje zingen wat je over een paar minuten op Kink hoort. Maar weet jij te herkennen welk liedje dat is? Titel en artiest van dit.
1: Korenslag. Hoor jij wat het koor zingt?
0: Als dat het geval is, titel en artiest, geef het door via de Kink-app. Een goed antwoord levert je namelijk punten op in het Korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, dat hoor je binnen 2 minuten. Net als de nieuwe van Kyo zometeen en ook Jamiroquai.
1: Kink. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AHA Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zo hé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99. Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.

antwoord ook wist, betekent het ook punten voor jou. In jouw korenslagklassement, schrijf die even zelf op. Gewoon even turven ergens op een papiertje of ergens op een schriftje. Gewoon even een eentje neerzetten, want je hebt hem verdiend. Als je wist dat het om Queens of the Stone Age ging. No one knows.

Zij worden door de Engelse pers de redders van de gitaarmuziek genoemd en het bewijs dat generatie Z echt nog wel van rock kan houden. Blijkbaar was daar twijfel over, maar mooi dat die twijfel inmiddels voor de Engelse pers in elk geval verdwenen is. En dat komt door Kyo, That's Me, hoorde je op Kink. Zometeen ook No Doubt, Najimiroquai, Deeper Underground.

Ze komen binnenkort naar Nederland voor een King Presents show. Reach out, Evanescence, Who Will You Follow? Dit is King Alternative Rock Radio. Zometeen hoor je Bring Me The Horizon. Eerst Depeche Mode.

0: Jen Alp King, 21st Century Digital Boy. Het is bijna 4 uur, dat betekent zometeen het ANP-nieuws.
1: ANP-nieuws. Spoiler alert!
0: Met erin laserstralen in Brussel. En niet van die lasers die je op een festival hebt. Nee, vervelende laserstralen in Brussel. Waarom? Dat hoor je zometeen in het ANP-nieuws. Daarna ook David Bowie.

0: Weekend.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Hallo.

Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw van 77 uit Apeldoorn is overleden nadat ze tegen een openslaande autodeur aanfietste, meldt Omroep Gelderland. De vrouw verloor veel bloed en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daar overleed ze. In het onderzoek naar het ongeluk is de bestuurder van de auto een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet overal onder controle. Vooral in het noordoosten lukt dat niet, omdat de brandweer daar niet goed bij kan komen. Het vuur laait ook steeds weer op en kan eigenlijk alleen vanuit de lucht worden bestreden. Bij elkaar is een gebied verwoest zo groot als Haarlem. Een man die volgens het OM prinses Amalia wilde ontvoeren was in de war. Hij hoorde stemmen, dacht dat hij een relatie met haar had en was ervan overtuigd dat ze zouden gaan survivalen. Volgens justitie had hij ook bijlen en schreef hij over een bloedbad rond Amalia en haar zusje Alexia. Maar moordplannen konden ze niet bewijzen. En bij het vliegveld van Brussel zijn vrijdagavond 5 vliegtuigen bestraald met lasers, zegt de luchtverkeersleider tegen een krant. Dat gebeurt wel vaker, maar niet zo vaak op 1 avond. Laserstralen kunnen piloten verblinden. Ze kwamen uit een dorpje waar mensen last hebben van het geluid van de vliegtuigen. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna droger met wat zon en opnieuw 1 graad of 20.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files de meeste oponthoud nu op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever. Bij Horen Noord zijn 2 rijstroken dicht. Staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. Dan de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A50 ten slotte Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo. Staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
8: Hey, zometeen hoor je David Bowie na 3 Doors Down en Kryptonite.

0: bestaat een kans dat je spontaan de behoefte krijgt om een aansteker in de lucht te houden en mee te zwaaien. David Bowie hoorde je op Kink, Absolute Beginners. Zometeen ook Fate No More, zo ook die nieuwe van Yardact. Eerst...
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 17 augustus, dat is de datum waarop we noteren dat de eerste scholen weer begonnen zijn. En ze hebben nieuwe kerndoelen. Ja, de dingen die ze moeten halen, hè, die de studenten moeten leren. Die waren voor het laatst geüpdate in 2006, dus die hadden wel een kleine aanpassing nodig. Iets met digitalisering en zo. Maar op die manier hoopt men in het onderwijs ook de rekenvaardigheden en de taalvaardigheid weer op niveau te brengen. Want dat is al jaren schrikbarend laag. Verder is Maarten van der Weijden weer begonnen. Niet met school, maar met zwemmen. Zijn langste tocht ooit, 270 kilometer, gaat hij zwemmen de komende dagen om zo geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En ja, het is duidelijk dat alles weer begint, want ook Politiek Den Haag is weer begonnen. Yeah, hyper de piep. En het is meteen chaos, want ja, Prinsjesdag komt eraan natuurlijk. Dus er moet begroot worden. En al die partijleiders links en rechts en buiten alweer over elkaar heen. Met hun doen dit fout en hun doen dat fout en hun berekeningen kloppen niet. En dan merk je dat op zich die nieuwe kerndoelen in het onderwijs wel nodig zijn. Want foute berekeningen, die kunnen we niet hebben. En hun, dat is bezittelijk. Dus dat kan nooit het onderwerp van een zin zijn.
1: Stefan Korn.
0: Wat mij betreft terug naar de basisschool met al die partijleiders. Lekker in de blokhoek, samen spelen, samen delen. En als je dat geleerd hebt, dan kom je terug. New Yardact of Kink, New Beginnings.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: Het is lekker dat we ook na de zomervakantie weer op niveau zijn. Faith No More, Midlife Crisis. En Michiel, jij verdient deze namelijk.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Ik had het net over dat de scholen weer begonnen zijn en dat het Maarten van der Weijden weer begonnen is. Niet met school, maar met zwemmen. En Michiel zegt, nou, misschien doet hij wel de schoolslag. Ja, hij moet wel 270 kilometer afleggen, hè, Michiel? Vind ik met de borstkrol al ver. Ik heb geen idee hoe lang je daar met de schoolslag over doet, maar het duurt het twee keer zo lang, denk ik. Dit is Kink met Jam zometeen. Eerst Imagine Dragons. Radioactive.

0: The Cure en Love Song op Kink. Heb je wel eens op een terras gezeten waar iedereen ineens zijn adem inhield uit pure spanning? Dat is leuk als je op zo'n terras zit. Vertel je zo hoe je dat kan veroorzaken. Kun je het zelf ook een keertje meemaken. En je hoort ook Violet Grohl, net als Pearl Jam, over een paar minuten.
1: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio.

0: Kink. Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
1: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
10: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man die plannen zou hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren... staat vandaag voor de rechter. Hij zei dat hij stemmen hoorde die hem dat vertelden. Moordplannen kon het OM niet bewijzen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen leidt op veel plaatsen weer op. Vooral in het noordoosten krijgt de brand weer het vuur moeilijk onder controle. Ze kunnen er moeilijk bij komen. En een vader wil zo graag weten wie zijn zoon heeft mishandeld... op dancefestival Lake Dance in de buurt van Eindhoven... omdat hij er een beloning voor over heeft. Hij heeft €1000 uitgeloofd voor de gouden tip, meldt Omroep Brabant. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, later meer zon en een graad of 20.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files en een paar opvallende, zoals de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Horen Noord staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A12 Utrecht en Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoppet Waterberg 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A325 Nijmegen richting Knoppet Velperbroek tussen Elst en Westervoort 8 kilometer file met een kwartier vertraging.

Het moment van twijfel was echt goud waard. En het voelde ook als een mooi symbolisch einde van de zomer. You're the Violet Girl, Bug in the Cake. En het is ook wel echt het einde van de zomer vandaag. Hè? Als ik nu door het kleine kelderraampje kijk, zie ik alleen maar grijze wolken. Het is niet meer de hitte en de hittegolf van de afgelopen weken. En de eerste scholen zijn ook weer begonnen. Maar dat einde van die zomer, ik heb het live zien gebeuren. Afgelopen vrijdagavond begon het namelijk. Mijn vriendin en ik zijn toen op een terrasje gaan zitten om een lekker drankje te doen. En het was zo'n terras met aanlegstijger, weet je wel? Waar mensen dan met hun sloepjes kunnen aanmeren. En dan van hun bootje het terras op kunnen stappen, even lekker kunnen borrelen en dan weer naar huis kunnen varen. En het was inmiddels een beetje gaan schemeren. Er lag nog één bootje. En die mensen van het bootje, ja, gewoon typische kakkers. Ze waren zich aan het klaarmaken om aan boord te gaan. Eerst meneer met zijn polo. En toen mevrouw. En mevrouw had zijn zonnebril die je niet bij Hans Anders of Pearl Specsavers zal vinden. Die had echt zo'n designer ding van een paar honderd euro, weet je wel? En mevrouw besloot bij het instappen de bril even op haar voorhoofd te zetten. Want het was aan het schemeren. En dan kon ze beter zien hoe ze in moest stappen. Althans, ik denk dat dat de gedachte was. En het instappen ging iets wat onhandig. Dus heel het terras keek inmiddels naar de kakkers op het bootje. En die vrouw die gaat zitten met de rug tegen de rand van de boot en besluit dat dat een goed moment is om even haar haar los te gooien. En toen dacht die designer zonnebril, nou mevrouw, de zomer is al op zijn einde. Waarschijnlijk word ik volgend jaar vervangen voor een nieuw design met dat gewapper. Heb ik er niet zo heel veel zin meer in. Ik ga hier lekker op de bodem van het water onder het aanlegstijgertje liggen. En dan zie je heel even de twijfel op de gezichten van zowel man als vrouw. Ga ik er achteraan springen? En dat terras hield echt zijn adem in. Dat wist alleen maar die man te doorbreken. Die zei op een gegeven moment, nou, wie er achteraan springt krijgt 150 euro van me. Wie hem weet te redden, 150 euro. Niemand. Nee. Heel dat terras dacht, stik er maar in. De zomer is bij deze afgelopen en je koopt volgend jaar maar een nieuwe zonnebril. Dus het begin van het einde van de zomer. Het is in dat bootje afgetrapt. Zometeen hoor je Muse op Kink. Eerst Razorlight en In the Morning.

Dus op Kink. Ik had het net over het einde van de zomer. Cindy zegt, ja hallo, er zijn ook mensen die nu pas vakantie hebben. Hoezo is halverwege augustus de zomer al ineens voorbij? Ik had het vooral over het weer, Cindy. Als ik nu namelijk naar rechts kijk, door het kleine raampje wat we hebben, ik zie vooral grijzigheid. Maar laten we proberen die zomer inderdaad nog niet uit het oog te verliezen. Nog even terug te halen. Dat heb ik ook liever hoor, dan dat de herfst al begint. Zometeen een hele zonnige nieuwe van Bieber Doobie. En dit vind ik ook wel een goed advies van Blind Melon. No Rain hoor je nu op Kink.

0: nieuwe van Bieber Doogie. Sun Has Set op Kink.
1: ANP Spoiler Alert.
0: En ik zei net, meer om het zomergevoel een beetje vast te houden, dat de zonnigheid en geen regen een goed idee was. Frank die appt terecht. Nou ja, heel Europa schreeuwt om water. En daar heb je helemaal gelijk in, Frank. Het is bijvoorbeeld crisis in België op dit moment. Daar hoor je zo meteen een update over.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.

0: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een man die prinses Amalia wilde ontvoeren. Hij had een psychose en stemmen in zijn hoofd zeiden dat ze zouden gaan trouwen in Polen. Dat kon volgens justitie alleen als hij haar zou ontvoeren en dat had hij helemaal voorbereid. Op veel plaatsen laait de natuurbrand in de Belgische Ardennen weer op. Het lukt de brandweer niet om bepaalde plekken in het noordoosten te bereiken. Daardoor krijgen ze het vuur daar moeilijk onder controle. Een deel van het Belgische parlement komt eerder terug van vakantie om te overleggen over het blussen en de gevolgen van de brand. Bij dancefestival Lake Dance, vlakbij Eindhoven, is vorige week een bezoeker uit het niets in elkaar geslagen. Zijn vader heeft nu €1000 uitgeloofd voor wie kan vertellen wie dat deed, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer brak zijn kaak op 2 plaatsen en kan nu alleen nog vloeibaar eten door een rietje. En zanger Henk Wijngaard is geopereerd aan zijn hart en dat is allemaal goed gegaan. Op zijn website geeft hij een update. Hij mag van de intensive care af en doet iedereen de hartelijke groeten. Henk Wijngaard is 80 en vooral bekend van de hit Met de Vlam in de Pijp. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever voor Horen Noord 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels door. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt het Kooimeer 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Hier is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Gorinchem en Sliedrecht. 2 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een kwartier. En de A325 Nijmegen richting Knoopert Velperbroek voor Plezikhaaf 6 kilometer met een kwartier vertraging.
5: Ja, tuurlijk. Weer een typische maandagavondspits.
6: Hey, pst, die file is al voorbij. Dankzij filosofie.
7: Als je een boek uitleest, dan heb je tijdelijk een stukje van iemand anders brein uitgewandeld.
8: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
9: Zometeen hoor je de nieuwe van Weezer, eerst Metallica.

morgen bij Kink, net als veel plekken, denk ik. Weer een eerste meeting sinds de zomervakantie. En Michiel Veenstra, misschien ken je hem, die elke ochtend hoort op Kink. Die is groot fan van deze band, Weezer. Dus we hadden het erover. Jongens, is er nog iets gebeurd deze zomer? Hebben we nog iets gemist? Toen moest Michiel nog even benadrukken dat Weezer later naar Nederland komt. In 2027, mei 2027. De 26e uit mijn hoofd. Dus bij deze heb ik dat ook weer namens hem dan extra benadrukt. Kink presents Weezer 26 mei in AFAS Live. We might as well be strangers op Kink met nu Stereophonics en Mr. Rider.

0: Poison Old Kink, we gaan iets nieuws doen. Iets waar ik heel erg naar uitkijk. Want voortaan, elke maandag...
1: Monday Mania. De strijd der albums.
0: Zodat je ook op maandag die wedstrijdspanning nog een beetje vasthoudt. Want veel mooie duels gezien, hè, afgelopen weekend in de Eredivisie. Maar ook op de atletiekbaan. Met onder andere het EK goud voor de 4x400 meter vrouwen. Met ook een heel succesvol EK zwemmen voor Nederland. Maar de mooiste duels die beginnen voortaan op maandagmiddag. Zo nou, rond 17:30. Daar zetten we namelijk twee albums uit de Kink Album Top 1000 tegenover elkaar. En jij bepaalt welke van die twee moet winnen. Heel simpel. Door een appje te sturen via de Kink-app. En vandaag strijden tegen elkaar het album AM van Arctic Monkeys. En het album Currents van Tame Impala.
1: Monday Mania. Monday Mania. De strijd der albums.
0: De startlopers staan inmiddels op de baan.
2: Get set.
0: En ze zijn weg. Wie weet er zo meteen als eerste over de finish te komen. Ze gaan als een razende door de eerste bocht. En jij bepaalt dus wie deze spannende strijd wint door je voorkeur te appen via de Kink-app Arctic Monkeys of Tame Impala. De winnaar, daar hoor je zo meteen twee liedjes van op Kink. Arctic Monkeys of Tame Impala, het wordt een spannende race. Eerst de War on Drugs, Red Eyes.

0: Mystery Preachers, het is Design for Life. We zijn inmiddels halverwege de race tussen AM van Arctic Monkeys en Currents van Tame Impala op Kink. Het verschil is klein, maar toch een meter of 3-4 voorsprong nu voor Arctic Monkeys. Kan Tame Impala deze afstand nog goed maken in de laatste helft van deze strijd? Jij bepaalt het, hè? Door je voorkeur door te geven via de Kink-app. De winnaar, daar hoor je zo meteen 2 tracks van. Dus Arctic Monkeys met AM of Currents van Tame Impala. De winnaar hoor je na Higpy en de Sex Pistols zo meteen. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl.

0: Kruidvat/business.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
5: 6:30. Kink. ANP Headlines.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na de dodelijke aanrijding in de file bij de boerenprotesten vrijdag. Ze wordt ervan verdacht het ongeluk te hebben veroorzaakt. 2 mensen kwamen om het leven. Het OM wil TBS met dwangverpleging voor een man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren. Hij hoorde stemmen die zeiden dat ze zouden gaan trouwen in Polen. En dat had hij volgens justitie al helemaal voorbereid. En in Muiden heeft het waterschap 3 noodpompen aangezet die zoet water van het Markenmeer naar de Vecht overbrengen. Op die manier kan er genoeg water naar landbouwgebieden en de natuur blijven stromen. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, later meer zon en een graad of 20.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een drietal uitzonderingen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Akersloot is de rechterrijst ook dicht en de vertraging 20 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Die is enige tijd dicht geweest door een ongeluk tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij, maar er staat nog wel 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Maar daardoor is het ook erg druk op de N214 Leerdam richting Papendrecht voor de aansluiting met de A15 6 kilometer met ook hier ruim een half uur oponthoud. En tenslotte valt op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor knooppunt Velperbroek 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud.

0: afgelopen weekend te zien op Nirvana Tuinfeesten. Higpie hoorde je Nothing op Kink. We gaan terug naar de ontknoping van een spannende wedstrijd.
1: Monday Mania. Monday Mania. De strijd der albums.
0: Want de albums Currents van Tame Impala en AM van Arctic Monkeys gaan inmiddels naar de laatste bocht. AM lag wat meters voor, maar door jouw stem liggen ze nu zo goed als gelijk. Tame Impala nu wel in de buitenbocht gedwongen. Gaat dat een opbreken op het laatste rechte stuk? Nog een paar stevige passen. De laatste berichten via de Kink-app worden bij het totaal opgeteld. En dan is daar de finish. En dan is het AM die uiteindelijk de winst pakt. Mede dankzij de support van medekinkers Jeffrey van Lot van Tienes. Die hun absolute voorkeur uitspraken voor dat album. En dus hoor je zo meteen Snap Out of It. Eerst Do I Wanna Know. Dit is Arctic Monkeys.

0: winnaar van de eerste Monday Mania. Het album AM van Arctic Monkeys, Snap Out of It, hoorde je. Won onder andere door de stem van jou, Lian. Wat gaat er nu door je heen?
1: Oh, ik vind het wel echt heel gaaf. Ik vind het echt leuk. Ik hou echt van AM. Dus het is echt, heel pot.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Kink.
0: Ja, hallo? Doet niks meer, hè? Nee, dat is niet de bedoeling. Nou zou Nothing the Thieves moeten komen. En dat kan ik best zelf zingen. Maar daar maken we niemand blij mee. Dus ik hoop dat dit het dan wel doet. Ja, gelukkig. Je was te laat, Connor.

0: Tenacious D of Kink Tribute. Hey Jim.
1: Hey Stefan.
0: We hebben een beetje veel galm.
2: Hoor je dat ook?
1: Hebben we veel galm?
2: Ja, dat is alsof we in een badkamer stonden.
1: Oh, en die jongen. Hallo, hallo Johan Cruijff Arena.
2: Laat je horen.
1: Laat je horen. Stefan Corrie. Kingster.
2: Zullen we gewoon weer in de studio gaan staan? Dat is makkelijker.
1: Ja, dat is makkelijker.
2: Ja. Hey Jim.
1: Hey Stefan.
2: Dat is lang geleden dat wij hier zo samen zaten.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Ja, iets met een zomerperiode en een album tot 1000.
1: Ja, hartstikke leuk.
2: Maar zometeen gewoon weer een ouderwetse avondshow.
1: Nou ja, ouderwets is het nooit, hè, in de avond. Want daar ontdek je de allerfijnste nieuwe...
2: Laai.
1: Rock. Laai. Waar is dat galmpje als je hem nodig hebt? Maar laai. Maar inderdaad weer... Ik wilde zeggen oude jongens krentenbrood, maar dat is ook niet zo. Want ik heb geen krentenbrood. En of je ons nou oude jongens wil noemen, ook niet.
2: Mag wel. Als je dat wil doen, doe maar via de Kink app. We gaan even testen, Jim, hoe scherp jij bent. Dat doen we met Kingster. Het spelletje lijkt een beetje op Hitster. Misschien heb je dat wel gespeeld op de camping. De vraag is, welk liedje is ouder? Tenacious D hoorde je net met Tribute. Jij begint zelf zometeen, Jim, met deze.
3: Kingster. Welke track is ouder?
1: Ja, dit is lastig, want ze komen allebei uit de Zero's. En dan ook echt uit vroeg Zero's.
2: Mm-hmm.
1: Dus mijn eerste neiging... Of komt Good Charlotte uit eind 90's? Klinkt als een strikvraag. Ik ga voor Tenacious D.
2: Tenacious D is inderdaad ouder. 2001 tegen 2002. Het scheelt niet heel veel, maar jij hebt het wel goed.
1: Ja!
2: Is toch een lekker begin.
1: Een goed begin.
2: Lekker begin van de avond. Zometeen hoor je Jim Voorwald. Ik spreek je morgen weer.
4: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
5: Kink. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Wil je snel een erkend mbo of hbo-diploma?

0: diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee. Van Albert Heijn.
4: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Er is iemand aangehouden voor de dodelijke aanrijding in de file van de boerenprotesten vrijdag. Een vrouw uit het Brabantse Nistelrode. Ze zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Twee mensen kwamen om het leven. Premier Jette zei toen al dat boerenprotesten niet thuishoren op de snelweg. In Twente is het daarom nu zelfs verboden. Er zijn voor het eerst controles gehouden op de Merwedebrug en er zijn 34 boetes uitgedeeld, vooral aan buitenlandse vrachtwagens. Die kunnen geen automatische boete krijgen met camera's, daarom worden nu motoragenten ingezet. Het doel is om al het vrachtverkeer te laten omrijden. De brug is verzwakt en kan het niet meer aan. Omdat het zo droog is, zijn in Muiden 3 noodpompen aangezet die zoet water van het Markermeer naar de Vecht brengen. Zo gaat er genoeg water naar landbouwgrond en de natuur. Door de pompen stroomt 6000 liter water per seconde. Een Olympisch zwembad zou daarmee in 7 minuten gevuld zijn. En de EK-atletiek in Birmingham hebben voor Nederland een recordaantal van 14 medailles opgeleverd. De Atletiekunie is daar blij mee, omdat het een belangrijke tussenstap was naar de Olympische Spelen over 4 jaar. Het bewijst volgens de directeur dat het plan werkt en dat atleten hun doelen echt kunnen behalen. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
6: Hey, laten we deze maandagavond met een turboboost beginnen, want na veel werkzaamheden is de Kink Spitstrook zometeen gewoon weer open. Welke plaat krijg jij extra energie? Laat het weten via de Kink app. Hoor je hem zometeen naar Good Charlotte en Lifestyles of the Rich and Famous.
4: Kink. Kink.
7: Yes. Yes. Yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

0: inderdaad een tijdje geleden. Je weet hoe dat gaat, hè, tijdens de zomer. Dan zijn er overal werkzaamheden op de weg. Is ook gebeurd met de King's Pitstrook. Maar ik moet zeggen, rijdt weer aardig lekker, hoor. Dat gaat weer goed, ja. En dat is het mooie van de King's Pitstrook. Als jullie denken, maar ik heb geen auto. Je hoeft niet per se in de auto te zitten om in te komen voegen op de King's Pitstrook. Nee hoor, het enige wat ik van jou nodig heb, dat is wat muzikale benzine. Een plaat waar jij extra energie van krijgt, zodat jij en ik samen de avond met wat extra pit en energie kunnen beginnen. Oftewel, we kunnen een versnellingje omhoog. Ja, de snelweg is dus net weer geopend. En ik zie dat er al genoeg medekinkers zijn die in zijn komen voegen. Vind ik hartstikke leuk. John die is er onder andere bij. Hallo John. Ik zwaai even naar je. Ik toeter ook even naar je nu het kan. Robert is er ook bij. Net zoals Esther. Hallo Esther. Nico, Arno. Hallo, hallo, hallo. En Ruud die zegt voor de spitsstrook graag editors. Nou, hallo trouwens Ruud. Daar doe ik graag aan. Ja, hier is de nieuwe single The Rush.
1: Kink spitsstrook.

Hallo, hallo. Ik vind het echt te gek dat je er deze maandagavond bij bent bij jouw Alternative Rock Radio. Ik ben Jim en dit is de avondshow van Kink. Zo, dat heb ik al een tijdje geleden niet meer gezegd. Dat komt natuurlijk ook omdat we een heerlijke zomer van Kink hebben gehad. De zomer die technisch gezien of voor heel veel mensen nog niet voorbij is. Voor een aantal andere mensen dan wel voorbij inmiddels. Maar dit heb ik al een tijdje niet meer gezegd. En dat vind ik leuk. Ik vind het zo ontzettend leuk om samen met jou door die avond heen te gaan, de dag te evalueren en ook het ontdekken van nieuwe muziek. Want ook dat is deze avond weer gaande om rond de 7:50. Dan hoor je bijvoorbeeld de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag dus. En dat is de nieuwe single van Bilk. B-I-L-K. En mocht je die band nog niet kennen, ik zou in dit geval zeker verwachten ouderwetse rock and roll in een modern sausje. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Dat ik dat soort dingen ook aan jou mag voorstellen. Ik vind het echt helemaal te gek. Sowieso extra veel zin in deze week. Want misschien heb je het al meegekregen dat de vrijdag van Kink gaat op de schop, wil ik niet zeggen. Maar dat gaat het een en ander veranderen. Erik Carton en Michiel Veenstra die gaan samen namelijk op de vrijdagochtend zitten. Echt ontzettend leuk. Dat wordt chaotisch op, denk ik, alleen maar de leuke en goede manieren. Daarna om 12:00 dan is Mick Hubbel aan de beurt. Die hoor je elke zaterdag en zondag al tussen 12 en 3:00 middags. En dan vanaf 3:00 middags, dan hoor je mij 3:00 lang. Dat was eigenlijk altijd al wel het geval. Of, althans, een tijdje al. En nu ga ik dat samen doen met Isabel Brinkman. Nou, daar heb ik me toch een partij zin in. Want Isabel en ik, we hebben een soort van bepaalde klik. Waarvan je soms denkt, waarom hebben die twee nou weer ruzie? Maar dat is dan niet echt ruzie, dan is het een meningsverschil die we hebben. En dat praten we dan ook gewoon lekker uit. En grapjes heen en weer. Nou goed, ik vind dat er een hele leuke klik is. We hebben een aantal keer al samen een radioprogramma gedaan hier op Kink. En dat beviel toen ook goed. En toen dachten we, nou joh, laat het anders gewoon standaard op vrijdagmiddag doen. Dat is het perfecte moment om lekker samen te babbelen, te knabbelen. En er een goed weekendgevoel van te maken. Dus elke vrijdag vanaf 3:00 middags dus Jim en Isabel. Vandaag is dat bekend geworden. Heel erg veel zin in. Ook trouwens de nieuwe vrijdagavond van Kink met Larissa Posma en Marco van Ierde. Ja, dat wordt echt helemaal te gek. Dus zet het in je agenda. En als je nu met even andere dingen bezig bent, dat snap ik. Ik zag alleen bijvoorbeeld al in de sportschool staan. Potverdorie alleen, wat ben je goed bezig. Namens mij in ieder geval. Fijne Alternative Rock, dat blijft. Hoe dan ook, wie er dan ook achter de microfoon zit, dat blijft altijd het geval.

Ze hebben onlangs nog een nieuw album uitgebracht, The Temper Trap. Ook heel erg tof, maar deze blijft ook heel erg fijn. A Sweet Disposition hoorde je hier op Kink. 8-bit hit, 8-bit hit. Ja, wie houdt er nou niet van spelletjes, kan je je bijna afvragen. Ik zeker wel. Hallo, ik ben Jim. Dit is de avondshow van Kink. En ik hou vooral heel veel van videogames. Dusdanig veel zelfs, dat ik zo nu en dan, eigenlijk elke dag, niet doorvertellen, niet aan de baas zeggen. Dat ik een spelcomputer meeneem naar de studio van Kink. Die sluit ik dan hier aan op het netwerk. Er is één nadeel. En dat is dat er soms platen in dat netwerk vast blijven zitten in die spelcomputer database.

0: Heb jij enig idee welke track dit is? Maar dan in een ouderwetse computer game-achtige vorm. Laat het even weten via de Kink App, dan draai ik hem zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: Een maatschappij, dat ben jij.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Dit is het station van een hele...

0: Pink, Alternative Rock Radio. Je hoorde de Wombats met Tokyo, Vampires and Wolves. Muziek is zo ontzettend veel. En dat hoor je ook hier in de avondshow. Op muziek kan je lekker dansen. Muziek, daar kan je heel erg emotioneel van raken. Alleen je moet niet alles aannemen wat muziek tegen jou zegt. Helemaal niet als je bijvoorbeeld moeite hebt om tijdens een date met iemand te praten. Ik heb er wel eens moeite mee. Helemaal als ik iemand zeg maar spontaan tegenkom in de kroeg of in een café of whatever. Dat ik denk, oké, leuk. En dan loop ik eigenlijk al vast. Dan is het inderdaad niet handig om naar muziek te luisteren. Want voor je het weet zeg je ineens...
1: Fuck you, I won't do what you tell me!
0: Lijkt me niet een heel goed idee. Wel hoor je zometeen Rage Against the Machine en Killing in the Name. En eerst Queen. En dit moet je ook niet zomaar zeggen. Tire Mother...

Maar wat een fijne plaat is het, hè? Killing in the Name of op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Soms heb je niet meer nodig dan gewoon hetgeen waar je voor staat. Je eigen talenten en elkaar. En als elkaar in dit geval maar twee mensen is en je kan daarmee te gekke muziek maken, dan is dat helemaal oké. Case in point is Royal Blood. Ik heb van de week heb ik met de heren mogen kletsen over het nieuwe album dat eraan komt in november. En ook de nieuwe single die er nu is. Dat interview dat kan je checken via de Kink app of kink.nl/interviews. Doe dat vooral. En ze hebben dus een nieuwe single, is de Kinky Krell van deze week. En die is lekker en die is hard. Hier is 10 over 10.

0: Coldplay, Don't Panic op Kink. En in paniek raken ze inderdaad nergens voor nodig. Want zometeen Franz Ferdinand en ook The Clash, London Calling, komt eraan.
1: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland... ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.
6: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
7: Boeie!
8: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes! Hamster!
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% in

0: Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaithaal. Het kabinet is begonnen met de onderhandelingen met oppositiepartijen over de begroting. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het heel ingewikkeld gaat worden. Hij wil de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel, maar de VVD wil dat niet. De begroting moet voor het einde van deze maand klaar zijn. Boeren mogen in Twente niet meer met hun trekkers demonstreren op de snelweg. De politie, het OM en de burgemeesters in Twente willen het niet meer hebben nadat het vorige week misging in Brabant. Daar vielen door een aanrijding 2 doden in de file die was ontstaan door boeren op de snelweg. In Zeeland staat het water in het kanaal van Gent naar Terneuzen zo laag dat er misschien zoutwater ingepompt moet worden. Het is een noodoplossing, want het is slecht voor de natuur. Maar anders dreigt er schade aan de oevers en de dijken. De pompen zijn al klaargezet bij de sluis in Terneuzen, zegt Omroep Zeeland. En door de zonnige, droge zomer lijkt het een goed jaar te worden voor Nederlandse wijn. Het weer was precies goed, zeggen de wijnboeren. In het voorjaar nog genoeg regen om te groeien en daarna veel zon om te rijpen. In Frankrijk maken champagneboeren zich juist zorgen. Daar zijn de druiven misschien te zoet geworden. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. Kink.

wacht, dan hoor je de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. Vandaag is dat de nieuwe single van Bilk. Dat is een band uit Groot-Brittannië, uit Essex om precies te zijn. En die hebben echt al een aantal hele toffe platen gemaakt. Lijken voor het nieuwe album wat meer ouderwets rock'n'roll die kant op te gaan. Waar helemaal niks mis mee is. Zolang het moderne sausje eroverheen gestrooid is. En dat is het zeker. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Rond 7:50 hoor je dus de Daily Drop. Daarnaast bepaal jij ook de essentiële platen. Of in ieder geval één van de essentiële tracks. Van Falls in de Kink Icon Essentials. Daarnaast nog veel meer nieuwe tunes. Ook iets wat ouder is, maar nog net zo lekker. Estranged, zometeen. Bijvoorbeeld van Guns N' Roses. Maar eerst, ik had het overnieuw. De nieuwe van Jack White. Dit is Dollar Bill op jouw Alternative Rock Radio. Dit

Guns N' Roses, je hoorde Estranged hier op jouw Alternative Rock Radio. Ilona zegt zo, dat is lang geleden, Estranged. Heb ik ooit nog een videoband van Grijs gedraaid van de behind the scenes.

Arcade Fire en We Used to Wait op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. En wat is er mooier dan naar een podium kijken en daar een artiest staan die zichtbaar keihard aan het genieten is. Ik vind dat wanneer dat gebeurt, dan is een concert automatisch 3 keer beter. En ik heb dat 2 keer gezien. Nou ja, ik heb het meerdere malen gezien deze zomer, want ik ben onder andere op Pinkpop en op Rock Werchter geweest. Maar daar waar ik dat het sterkste zag, dat was bij Kingfisher. Die stonden dus op zowel Pinkpop als Rock Werchter. En het is bijna alsof Kingfisher niet gelooft wat er met hun gebeurt. De drietal, dat is zo ontzettend hard gegaan. En dat komt natuurlijk omdat ze zulke fijne Ierse folkmuziek maken. En dat genot wat, nou sowieso, die frontman die dan dat podium opkomt, een glimlach van oor tot oor, dat werkt niet alleen aanstekelijk, maar je gaat je er bijna geëmotioneerd door voelen. Dat je denkt, ach, wat ontzettend fijn, en we zijn met z'n allen blij hier, want we kunnen jullie zien en jullie zijn blij, want jullie zien ons met z'n allen hier aan het genieten van Kingfisher. Nou, dat is een mooi harmonieus iets wat een concert natuurlijk heel erg mooi maakt. En dan is het eigenlijk nog mooier als je als luisteraar van Kingfisher dat dan ook terugkrijgt. In dit geval in de vorm van de nieuwe single. Die heet For the Boys. En het nummer gaat dat als je ouder wordt, dan kijk je lekker nostalgisch terug op datgene wat je hebt gedaan. En iets zegt mij dat de zomer van 2026, dat er eentje is waar de heren van Kingfisher met ontzettend veel geluk naar terug gaan kijken. De nieuwe van Kingfisher nu op Kink. Dit is For the Boys.

0: Koop kaarten, stream het, vertel het aan al je vrienden. En dan draai ik ze ook zoveel mogelijk. Namelijk For The Boys. The Boys, de heren van Kingfisher. Nieuwe single hoorde ze juist hier op Kink. Jouw alternative rock radio. Met zometeen meer nieuwe muziek. Onder andere de nieuwe van The Pretty Reckless.
1: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.

The Pretty Reckless About You hier op jouw Alternative Rock Radio. Welkom bij de avondshow. Het is al 7:50 geweest. Zometeen dan ontdek je hier gloednieuwe muziek. De Daily Drop komt eraan, de belangrijkste release van de dag. En die

Als je denkt, hè, wat heerlijk, wat een lekker ouderwets rock'n'roll geluid, maar dan op de fijnste manier. Nou, het kan nog ouderwetser, maar ook weer meteen wat nieuwer tegelijkertijd. Ja, dat zijn contradicties die ik hier door elkaar heen gooi. Maar het gaat hier in ieder geval om de Britse band Bilk. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Ze hebben vorig jaar nog een album uitgebracht zelfs. Maar daar lijkt geen einde, of althans, als het gaat om inspiratie en muziek willen opnemen. Daar lijkt geen einde aan te komen, want er komt alweer een nieuw album aan. Wanneer we dat exact gaan krijgen, dat weten we niet. Maar er is in ieder geval al wel een nieuwe single. En die is dus ouderwets rock'n'roll. En daar is niks mis mee, wat mij betreft. Nou, hoe die klinkt. Dat ouderwetse rock'n'roll in een nieuw jasje. En dan van Bilk hoor je dus zometeen de Daily Drop. De belangrijkste release van de dag na The Verve. Dit is Lucky Man.

en Lucky Man. Nou, zo voel ik me wel, want ik mag weer nieuwe muziek aan je introduceren. Daily Drop. En dat doe ik in de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. Elke maandag tot en met vrijdagavond, als het 7:50 is geweest. Dan hoor je dus sowieso, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. Vandaag is het de nieuwe single van Bilk. Dat is een Britse rockband. Het album wat ze vorig jaar uitbrachten, dat heet Essex, Drugs and Rock'n'Roll. Nou ja, dat is wel een beetje, als je de muziek een motto moet geven, dan is dat wel een beetje zoals het klinkt. Het is ouderwets, lekkere gitaren, een lekkere rock'n'roll vibe. Zoiets van, hey, wees erbij en anders mis je het en dan heb jij wat gemist. Ze hebben onlangs al wat singles uitgebracht. Ze zijn nu helemaal independent, indie muzikanten zijn het dus nu. En ik zag op Instagram ook voorbij komen van, luister, we wilden eigenlijk een bepaalde plaat uitbrengen, maar toen dachten we, nee, dat voelt niet goed, dus we gaan voor een ander nummer. Nou, als dat niet rock'n'roll is, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. En het klinkt verdomde fijn ook, maar dat laat ik eigenlijk meer aan jou over. Dus wat vind jij van deze nieuwe single van Bilk? Laat het vooral weten via de Kink App. Jouw feedback is van harte welkom en wordt ook zeer op prijs gesteld. De nieuwe van Bilk heet Rock'n'roll en die hoor je nu.

De nieuwe single van Billboard is juist als Daily Drop hier op Kink. En in wat voor genre valt het? Rock and roll. Nou ja, zo heet de track ook. Ik ben heel erg benieuwd. Wat vind jij ervan? Wat is jouw feedback op de Daily Drop van vandaag? Zeg je nou, Jim, die wil ik wel vaak horen. Dit vind ik te gek. Of zeg je nou, nou ja, dit je goed bedoeld. Maar niet helemaal mijn ding. Dat kan natuurlijk, hè, gewoon. Jouw bloedeerlijke feedback is van harte welkom via de Kink-app. Over rock'n'roll gesproken trouwens. Potverdorie. Kings of Leon nu.

Kings of Leon en Sex on Fire hier in de avondshow van Kink. Daarvoor de belangrijkste release van de dag. De Daily Drop, gloednieuwe muziek van Bilk.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop feedback.
2: De nieuwe single van Bilk heet simpelweg Rock'n'Roll. Zo klinkt dat wat mij betreft ook. Maar goed, wat ik vind, dat is één ding. Wat jij vindt is nog belangrijker. Want dan weet ik namelijk of ik de Daily Drop misschien wel vaker moet draaien op Kink. Of links moet laten liggen. Ja, zo keihard is de wereld ook alweer. Hè? Robin die zegt, wie de kink heb, kiek. Dat is mijn kink. Ik weet niet waarom ik het zo oplees, maar doe maar aan denken. Weer een heerlijk nieuw bandje heb ik nu ontdekt. Thanks en groetjes voor Robin. Nou, Robin, graag gedaan. Luc en Buffy. Oké, ja. Die zeggen, blik is geweldig, graag meer van dit. Gerrit die zegt, heerlijk dit, een soort cocktail van AC/DC en Airborne. Ja, die krijg ik vaker binnen inderdaad. Richard die zegt, Bilk is ronduit AC/DC, alleen niet zo strak. Oh, oké. Janna is wel, die is wat enthousiaster, die zegt, heerlijk nummer was het al. Maar met deze stem klinkt het nog veel beter. Nog een keer. Dat is duidelijk. Paul is ook enthousiast, heerlijke vibe, pas wel in mijn straatje. Mag zeker vaker voorbij komen. Dus dat zijn hele mooie reacties op Rock'n'Roll van Bilk dus. Ook David die zegt, klinkt goed, vaker draaien. Oké, nou, dat feedback die neem ik van harte mee. Want dat is toch wel vet hoor. Hey. Gerben die zegt, hey Jim, klinkt alsof Wilk naar de Rock'n'Roll High School van de Ramones is geweest. Oeh.

0: Window hoorde je zojuist op Kink. En Finn in de Kink-app van welke band is dat ook alweer?
1: Foo Fighters!
0: Juist. Zometeen hier in de avondshow onder andere nieuwe muziek van Florence Road. Ook Evanescence en de Stone Roses komen eraan. En jij bepaalt één van de belangrijkste, de meest essentiële tracks van Vols.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Het kabinet had vandaag de eerste gesprekken over de begroting met Ja 21 en Pro. Ja 21 vond dat een goed gesprek, Pro is minder positief. Volgens Klaver zijn de verschillen nog steeds enorm. RTL meldt dat het kabinet wel nadenkt over alternatieven voor de bezuinigingen op sociale zekerheid, iets wat Pro graag wil. In Israël heeft de extreemrechtse minister van Veiligheid opgeroepen om meer Palestijnen te doden in de Gazastrook. Hij had het over gerichte moorden, elke nacht 30 of 40, en zei: er wonen mensen in Gaza die het niet verdienen om te leven. Hij zei het in een podcast van een voormalige gijzelaar die dit weekend werd uitgezonden. En grote problemen bij de brand in de Ardennen. Vanuit Duitsland kunnen brandweerwagens er niet meer bij. Een Belgische brandweerauto crashte en blokkeert de enige toegangsweg, meldt de VRT. En door lage bewolking konden de blushelikopters niet de hele dag vliegen. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben het tweede groepsduel op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Oranje kwam met 2-0 voor door doelpunten van Jibbe Janssen en Joosje Burg. Kort daarna maakte Australië de 2-1 en na rust werd het gelijk. Maar Nederland wist uiteindelijk toch te winnen. Nederland is regerend wereldkampioen. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20.
11: King.

0: Stone Roses, je hoorde Fool's Gold hier op Kink. Dit is jouw Alternative Rock Radio. En ook meteen de avondshow. Hallo, ik ben Jim en ik heb jouw hulp nodig.
1: Kink Icon Essentials. Fools.
0: Namelijk met het uitkiezen van de essentiële tracks van deze band. Van Fools dus in dit geval. Zijn de laatste tijd een beetje stil. Frontman Jennis doet nog wel mee aan andere projecten en zo, maar... Ja, aan het eind van 2025, voelt inmiddels heel lang geleden... maar toen hebben ze gezegd van, hey, gelukkig nieuwjaar bijna, hè, 2026... The Year of the Fire Horse. Sindsdien hebben we eigenlijk officieel gezien niets meer van Fools gehoord... behalve dat ze een bijdrage hebben gedaan aan het album Help To van War Child. Maar ja, daar is het dan ook bij gebleven. Maar toch ergens denk ik dat ze toch wel met iets nieuws bezig moeten zijn. Nou goed, laten we het in ieder geval manifesteren... en de belangrijkste tracks tot nu toe van Fools op een rij zetten. Klinkt een beetje lastig, daarom help ik je een klein handje... door jou elke avond een categorie te geven aan jou... om die in te vullen via de Kink App. Vanavond gaat het simpelweg om de beste meezinger van Fools. Ja, is dat bijvoorbeeld 2AM, 2001 of misschien wel My Number? Of gewoon een hele andere track waarvan je zegt... ja, maar als ik naar een Fools-concert ga... dan is dit het nummer wat het luidste meegezongen wordt... en die ik ook van begin tot eind helemaal meeschreeuw... de longen uit mijn lijf, bij wijze van. Dus wat is volgens jou de beste meezinger van de band Fools? Open de Kink App, stuur een bericht naar de studio... en dan hoor je hem zometeen, de beste meezinger van Fools dus. Na onder andere nieuwe muziek van Flores Road. De Kink Future Icons uit Ierland hebben weer een nieuw nummer uitgebracht... en het is echt te gek.

Burn in de avondshow van Kink. Zometeen de beste meezinger van Falls in de Kink Icon Essentials. Welke track is dat? Nou, als jij ook nog een suggestie hebt, laat het vooral weten via de Kink-app. Stuur even een bericht naar de studio, hoor je hem zometeen. Maar eerst nieuwe muziek van de

0: De nieuwe single van The DMA's, Killing Time, hoorde je hier in de avondshow van Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Elke week staat er een Kink Icon in de schijnwerpers van de avond. Jij en de medekinkers bepalen dat de crème de la crème de belangrijkste tracks zijn van de desbetreffende band, dan wel artiest. Deze week gaat het om Falls. Ja, wat een ontzettend leuke, fijne band is dat, zeg hé. Misschien niet zo'n naam waarvan er bij iedereen meteen een belletje gaat rinkelen, maar zodra je dan iets van het materiaal hoort, dan moet het meteen wat mij betreft wel klikken, want het is echt wel te gek. En dat merk ik ook in de Kink-app. Vincent die zegt bijvoorbeeld, flink wat opties voor meezingers van Falls. Ja, want daar gaat het vanavond om. Het gaat om de beste meezinger van Falls. Vincent gaat voor The Sound van het laatste album. White Onions en My Number zijn ook goede opties. Ja, Ivy die stuurt via de Kink-app sowieso 2001 is de beste meezinger van deze band. Dat is hem dus net niet geworden. Ja, Vincent benoemde de desbetreffende track al. Suzanne, Erwin en Peter die laten via de Kink-app weten dat hun favoriete, de beste meezinger van deze band is geworden. My Number.

was My Number, de beste meezinger van de band. Uitgekozen door jou en de medekinkers in de Kink, Icon, Essentials. Morgen weer een andere categorie voor Vols in de avondshow. Als je liefhebber bent van pretparken, dan heb je vast wel meegekregen dat Disney ontzettend veel bekend heeft gemaakt. Nieuwe films komen eraan natuurlijk, Marvel films, Frozen 3 komt eraan, live action Tangled en dat soort dingen. Ook dus heel veel als het gaat om de pretparken. Space Mountain in Disneyland Parijs wordt dus weer Space Mountain. Dat is de laatste tijd zit daar een Star Wars thema overheen met de titel Hyperspace Mountain. Ik heb begrepen dat heel veel pretparkliefhebbers deze verandering echt toejuichen, dat het weer teruggaat naar gewoonweg Space Mountain. Maar als je het gaat missen, dat maakt niet uit, want de band Honey I'm Home heeft de huidige versie vereeuwigd. Zometeen Hyperspace Mountain op Kink.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
0: Hallo, Odido.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
10: King, dit is het station van editors.
11: It kicks like a sleeve twist.
10: White Stripes.
12: Zometeen Silent Lucidity van Queensryche. Na Honey I'm Home, dit is Hyperspace Mountain. Kink.

Koningsrijk. En Silent Lucidity hier in de avondshow van Kink. Zeg, heb je het al gehoord? Morgen dan verschijnt er een nieuwe single van Fontaines D.C. Dat hebben ze vandaag laten weten. Marianne, zo gaat het nummer heten. En ja, morgenochtend verschijnt die. Dus ja, ik bedoel, ik ga morgenavond natuurlijk ook gewoon draaien. Maar we zouden Kink niet zijn als we hem niet eerder zouden horen. Dus ik zou zeggen, Erik Kortom, radio, Kink keihard aanzetten. Dat is een goede combinatie. Fontaines D.C. in The Modern World zometeen na de Rasmus in The Shadows.

Radio. Morgen verschijnt er dus een nieuwe single van deze band. Ga ik sowieso in de avondshow ook wel laten horen. Maar hij komt ergens in de ochtend uit. Ja, wat ik net ook al zei. Ik zou zeggen, zorg ervoor dat je Kink aan hebt staan. Want het zou me niks verbazen als Erik Kortom zegt, ja, die wil ik draaien. Komt helemaal goed. Gun

0: it's a ritual.
1: The Warning en Ritual op jouw Alternative Rock Radio. Oh, wat een fijne plaats, zeg ik. Hey, potverdorie, het is alweer 9 uur. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen ben ik er weer vanaf 6 uur. Met uiteraard weer heel veel fijne nieuwe Alternative Rock. Waaronder de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. De tweede categorie voor de Kink Icon Essentials van Fools is dan aan de beurt. Dan gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van de band. En je maakt kans op 2 tickets voor Vice Fest. Dat is het festival georganiseerd door The Vices. Ik ga ook even bellen met Floris, de frontman van die oh zo heerlijke band, wat ze dit jaar allemaal van plan zijn. Namelijk dat The Vices zelf niet gaat spelen, maar Floris gaat een solo set doen. Heel erg benieuwd hoe dat klinkt. Dus kans op kaarten. En ook het gesprek met Floris morgen in de avondshow. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Veel meer fijne Alternative Rock. Want dat hoor je hier 24 uur per dag en 7 dagen per week. Onder andere de Alien Ant Farm versie van Smooth Criminal. En ook Placebo hoor je zometeen. Fijne avond.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Woehoe! 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week de Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het sproeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. Het kabinet denkt na over een alternatief voor de omstreden bezuinigingen op de WW en arbeidsongeschiktheid, meldt RTL Nieuws. Pro wil dat graag en het kabinet kan hun steun goed gebruiken om de begroting erdoor te krijgen. Anders zijn ze afhankelijk van JA21 en de SGP. En zodra grote artiesten een nieuw album uitbrengen, vallen er meer verkeersdoden, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze keken onder andere naar releases van Taylor Swift, Bad Bunny en Kendrick Lamar. Op die dagen waren er meer dodelijke ongelukken, waarschijnlijk doordat automobilisten de nieuwe muziek opzochten op hun telefoon. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20.
4: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
4: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
5: Aldi, geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat, alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
9: Kink.

0: Bowieshow.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,49.

0: business.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree.

0: onze bank.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Premier Jetten heeft de eerste gesprekken over de begroting gevoerd met de oppositie zonder minister van Financiën Heijnen erbij. Die praat pas mee als het over de geldtechnische kant gaat. Heijnen kreeg tijdens de formatie het verwijt dat hij de onderhandelingen vertraagde met zijn starre houding. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Tuinbouwers in het Delfland mogen weer even sproeien deze week. 2 weken lang was dat verboden, maar juist door die stevige maatregelen mogen ze nu 3 nachten hun gang gaan. Ook fabrieken en de gemeente mogen weer water uit de sloot halen. Maar de droogte is nog niet voorbij. Het water in de Rijn blijft historisch laag. En goed nieuws voor fans van de musical Soldaat van Oranje. Delen van het decor worden geveld, meldt Omroep West. Er zit van alles bij, van theaterstoelen tot een telefooncel uit de show. En zelfs een Bentley-replica gaat onder de hamer. Volgens de veilingmeester is vooral die telefooncel erg gewild, omdat het iets nostalgisch heeft. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20.
3: Kink.

0: Kink.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
5: Oei!
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: En alle Ariel, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes! Hamster!

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar twee verdachten is een burgernetmelding verstuurd. Een van de twee is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het eten is niet bekend.

0: En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

land heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. In Delft is een auto door een muur van een parkeergarage gereden, meldt Omroep West. Daarna hing die met zijn neus in de lucht op de eerste verdieping in een winkelcentrum. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en moest naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de auto daarna weer naar binnen getrokken. En ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. Kink.

Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99 nu voor 4,99.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van Natuurpark de Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant, aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. De FIFA heeft een Franse topman ontslagen. Volgens het Britse Sky News zou dat zijn omdat hij kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om aandelen te verkopen voor het WK voetbal. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. Veel voetbalbonden hadden kritiek op de plannen van Infantino.

0: begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative
1: Rock Radio. Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99. Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
0: Kink.